0: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Hello. Oh, ik snap er niks van.
2: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
3: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
4: Dit is Top. Jeroen en Koen.
5: Amai, stipt er op tijd kunnen we niet zijn. Klokslag 6 uur is het. Een goeiemorgen.
6: En we zijn niet alleen, ook Thomas Gray met Rumors.

0: Inderdaad, de geruchten kloppen. Een nieuwe week is begonnen. En die zijn ook al wakker, ja. 3 over 6 op maandag 18 mei. Hoe was het weekend?
1: Maar goed eigenlijk. Ja, veel geslapen.
0: Ja, dat kan niet slecht.
1: Heb wat in het zonnetje gezeten. Allee, de zonnebank, zie je het? Zie je het?
0: De zonnebank?
1: De zonnebank, ja.
0: Bestaat dat nog?
1: Ja, dat bestaat nog. Maar okay. Ja, je moet er niet elke dag onder liggen. Hè. Nee. Dat is zo 1 keer per maand of zo. Maar zie je het al een beetje?
0: We zullen dan maar ja zeggen, hè, voor de zekerheid. Ja, ja, we zien het.
1: Anders moet er nog eens gaan onder liggen.
0: Ja, maar dat is... Allee, ja, bedoel, als je dan toch een zonnebankcentrum nog bij jou in de buurt hebt, die toch, laat ons zeggen, heel zeldzaam aan het worden zijn.
1: Ja, wel, dat vind ik dus niet. Je moet dat eens op. Gewoon zonnebank.
0: Ja?
1: Maar tegenwoordig, allee, ik denk dat dat allemaal wel veilig of veiliger is geworden.
0: Maar ik heb bij mij in de buurt zo gewoon al meteen uit het hoofd 3-4 locaties waar het verdwenen is.
1: Ah.
0: Ja, dat wel. Ja.
1: Maar ik wil het niet aanmoedigen, want ik weet ook dat het een beetje omstreden is. En
0: ja,
1: dat
0: ja.
1: Het, maar ik denk dan langs de andere kant dat het doorheen de jaren wel strenger geworden is. En dat ze dan wel...
0: Dat is bij mij echt 15, 20 jaar geleden, denk ik.
1: Ja?
0: Een keer onder een zonnebank heb gelegen.
1: Maar niet te lang ook, hè? Niet te lang, hè?
0: Ja, en daarvoor was het nog eens 15, 20 jaar. Ja, dat is, aan mij hebben ze sowieso geen goede klant.
1: Wat heb jij gedaan?
0: Ik zit met een pijnlijke schouder.
1: Oei.
0: Dat is zo'n spier die echt volledig klem zit, enzovoort, enzovoort. Ik kan de rechterarm amper bewegen op dit moment.
1: Oei.
0: En ik ben ermee wakker geworden. Dat was vrijdagochtend. Ben ik ermee wakker geworden. En dan vraag je af, allee, hoe kan dat nu? Maar waar komt dat toch plots vandaan? Het is niet dat ik s'nachts zware inspanningen heb gedaan of zo. Hè.
1: Heb je last van een zwakte, beperkte mobiliteit?
0: Dat
1: je
0: niet zeker.
1: Goed. Oei, ja. Dan, dat zijn de alarmsignalen die onmiddellijk medische hulp vereisen.
0: Het zijn nu kalm. En zaterdag kom ik een vriend van mij tegen. Allee, ik zeg dat. En die zegt, ja, ik denk dat ik weet waar dat aan ligt. Aha. Weet jij wat ik gedaan heb op de nacht van donderdag naar vrijdag? Hij zegt, nee. Dat is waarschijnlijk van vorig weekend, want dan heb jij daar, en dat was erbij, ik kan het weten, dan heb jij daar 2 uur staan dartsen. En dat was heel plezant, wat weet ik allemaal.
1: Ja, okay, maar
0: ik heb hier dus nu, ik weet dat het belachelijk is, een zware sportblessure van een dartsen. Dat is, ja, die beweging,
1: ja, maar ik zou
0: als je dan niet veel doet.
1: Ik zou dat zo niet zeggen aan de dokter, ze gaan u uitlachen.
0: Ja, dat is waar. Dus daarom mag ik het hier zeggen. Ja.

0: Dus ik wil je alvast verwittigen als je in de loop van de uitzending af en toe is zo tussen de bedrijven door. Au, hoort dat.
1: Allee, het lijkt alsof we in de wachtzaal zitten. Dat zijn ook dat zo mij. Oh, ze willen allemaal laten zien. Ja, maar ik ben hier niet zomaar. En dan zo,
0: ik ben hier de ziekste van allemaal.
1: Ja, zo dat. Oh. Het lijkt wel een competitie.
0: Nee.
1: Kan ik iets doen?
0: Ik heb er een beetje last van.
1: Snap ik. Maar kan ik iets doen om de pijn te verzachten?
0: Denk het niet.
1: Nee, oké. Okay. Nee. Dan doen we niets.
0: Maar toch bedankt voor de hulp.
2: Het BVB'tje. Het belachelijk vroeg verzoek.
0: Goh, jongen. Maar echt, als een bompa zo wilde mij eens helpen met mijn jas aandoen. Zo dit, dat soort dingen. Hij is irritant geworden. Zwat, BVB'tje. Ik moet zeggen, we waren de inzendingen een beetje aan het overlopen. En ik zag een mooi momentje op Borlon, zodat we eigenlijk alle twee zonder enige discussie zeiden, ja, dat is een leuke klassieker. Die gaan we pakken. Er was totaal geen onenigheid. Iedereen was het met... Allee, we zijn maar met twee, hè, maar toch, bij ons is dat al een prestatie. We waren het meteen volledig eens. Just of niet?
1: Het is helemaal juist. Ja, kijk.
0: Dus, het is een suggestie van Sander geworden. Leuk toetermuziekje. Ja, anders kan ik het niet definiëren.
1: Ja, ik ben nog aan het opzoeken voor alle duidelijkheid.
0: Oké, okay, ik dacht dat je het al lang
1: ja,
0: had.
1: Nee, ja, nee. Kan je de mensen nog even bezighouden? Wacht, ik heb het bijna.
0: Dus Sander vroeg Saxo met Les Bruits de la Forêt.
1: Maar weet je wat het is? Dat is een nummer dat mij is bijgebleven. Eén, omdat de tekst nogal en français is. En je weet...
0: Er zit geen tekst in, volgens mij.
1: Nee, maar Le Bruit de la Forêt, dat is de titel. Dat is toch Frans? Ja. Dat is toch Frans? Is mij altijd bijgebleven.
0: Ja, en dat betekent natuurlijk...
1: Oei. Dat weet ik niet.
0: Ik wist het, daarom dat ik het vraag.
1: Ah, dank je. Oh, zet je collega eens te kakken. Nou, mooi. Ja, nee, dat doet hij zelf wel. Wacht, ik heb het gevonden. Saxo.
0: Met Les Bruits de la Forêt. Wat natuurlijk zoveel betekent als...
1: Weet het eigenlijk zelf.
0: Ah ja, zo de geluiden die je hoort in het bos. Dan is er toch een of andere specht met een toeter gaan lopen. Want dit soort geluiden heb ik nog nooit in het bos gehoord. Dit zijn ze. Luister mee.

0: Wordt wel ingezongen, hè?
1: Ah, ja, gezongen. Al gezongen. Can we get busy?
0: Oh, jong.
1: Als je dat al zingen noemt. Saxo. Maar dus niet Frans, valt mij op. Can we get busy? Dat is toch geen Frans, even Koen. Kunnen we het daarover eens zijn? Les bruits de la forêt. En de mensen hun fantasie slaat op hol. Krijg hier. Sander zelf vindt ons toppers, omdat we zijn plaatje dus hebben gedraaid. Dat kan ik me eens bij voorstellen. Maar hij krijgt de supporters zoals Gregory, die het machtig vindt. Geert zegt het is een dikke schijf. En Andy ziet de kaboutertjes al dansen in het bos. Ah, ja, voilà.
0: Ik vond het wel beter in de tijd van toen, ja? Snap je?
1: Waarom?
0: Je kan dat hebben, hè, bij bepaalde liedjes dat je dan denkt van, oh ja, dat is lang geleden. En ja, dan hoor je het en dan denk je van, goh, heb ik dat eigenlijk goed gevonden?
1: Ah,
0: en,
1: ja,
0: en je vond het wel
1: dus ideaal voor schaamteloos. Dat is een beetje de definitie van schaamteloze muziek wat je nu geeft, hè? Dus we gaan hem adopteren op ons schaamteloze kanaal. Stuur maar een kopietje. We gaan dat regelen. Onlangs nog in Schaamteloos een ander nummertje van Saxo voorgesteld. Afrodynamic. Ja, en zoals het hoorde toen, Never Change a Winning Team. Snap je wat ik bedoel?
0: Ah, ze hebben gewoon hetzelfde gedaan.
1: Maar eigenlijk bijna te klak hetzelfde, ja, ja. Dus maar goed, luister Schaamteloos en dan ontdek je dat vanzelf.
0: Ja, maar nu niet
1: programma's waar jij reclame wil voor maken?
0: Zeker niet. Nee. Sommige programma's lokken luisteraars zonder dat daar reclame voor nodig is. Ja. Zoals bijvoorbeeld de Global Dance Chart op vrijdagavond.
1: Ja, ja.
0: Ik bedoel, ja.
1: Ik dacht al, waar blijft het? Ik heb er ook geen woorden voor, me dan. Ja. Hetzelfde. Zo voorspelbaar. Oh.

0: ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: Imoscoop!
1: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een held, hè.
3: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Imoscoop, man!
5: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
6: Laat het los, laat het gaan.
5: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
7: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
8: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
0: Oei, wacht ze.
1: Rustig, schat.
0: Ik wist niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
1: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
8: Prima, prettige avond.
0: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
1: Ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee. Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
10: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
11: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
10: Dus we groeien.
11: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
10: Dan is dit jouw moment.
11: Join Team Tom Rottiers. Solliciteer nu via tomrottiers.be.
12: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: Ja, ik heb dit weekend ook naar het Eurovisie Songfestival gekeken. Als je dacht dat je alle rare geluidjes had gehoord, dan had je net Sky dus nog niet gehad. En work it out.
1: Het nieuws van de dag.
0: Straks komen we erop terug, want ik zie je al verlangen met vragen over het Eurovisie Songfestival, beste Koen. Maar eerst de kranten van vandaag.
2: Het laatste nieuws deze ochtend. Belg klikte nooit zoveel over zwart werk.
0: Daar zijn we goed in, blijkbaar, om anderen dus te verraden. Er staat niet dat er meer zwart werk is, hè. Er staat dat we meer klikken daarover. Het nieuwsblad telefonische verkoop energiecontracten aan banden gelegd.
2: Het Vlaams Belang. Het belang van Limburg, het Vlaams Belang.
0: Ja, die hebben niet geen eigen gazet.
2: Allee, wat zeg ik?
0: Stel u voor.
2: Oh, wij hebben ook een gazet. Het belang van Limburg deze ochtend. Limburgs icoon Vatana in moeilijkheden. Winkels moeten mogelijk sluiten.
0: Dramatisch nieuws vooraan bij Gazet van Antwerpen over dat ongeluk dit weekend in Braschaat. Verenigd in verdriet is de titel.
2: De Standaard, het gaat over dat eiland. En nieuw plan maakt Energieeiland 2 miljard goedkoper.
0: Voilà, dat zijn de krantenkoppen van vandaag. Want zoals je weet, op maandag geen de tijd. En waar gaan we op terugkomen? Ik heb zo'n gevoel over dat zwart werk, hè. Ja, sowieso, hè.
2: Ja, want dat telefonisch zo verkoop vind ik ook wel...
0: Ja, ook interessant.

0: Blizz heette ze. En je weet wel, die lange lijst tekst die je al eens ziet als je een website bezoekt of iets anders. De terms and conditions. Zeg ik het juist? Conditions, ja.
1: Ja, ja.
0: Die iedereen stijl negeert, maar dan wel op ik ben volledig akkoord klikt.
2: Maar zijn dat de cookies dan of niet?
0: Nee, dat zijn de algemene voorwaarden eigenlijk.
2: Ah, ja, ja, ja.
0: De kleine lettertjes, hè. De terms and conditions. Niemand leest dat, hè.
2: Ik heb vorige week nog iets moeten tekenen bij de bank. Mm-hmm. En dat gaat tegenwoordig digitaal.
0: Hij heeft weer miljoenen geleend, beste vriend.
2: Stop. Je kan tegenwoordig digitaal tekenen. Dus je hoeft niet meteen bij de bank te gaan.
0: Digitale handtekening.
2: Ja. En je moet dan wel, want je moet dan tekenen, maar je moet dan volledig naar beneden scrollen, want anders kan je niet op tekenen duwen.
0: Just.
2: En dus je kan pas op tekenen duwen als je er zo gezegd bent doorgegaan. Want mensen, zoals gezegd, die gaan
0: scroll,
2: gewoon naar beneden.
0: Scroll, scroll, scroll. Waar is dat hier dat ik moet tekenen? Ja.
2: Ja, en bij de bank zeggen ze zo, ja, dat zijn de standaard dingetjes.
0: Ja, dat, ja, tot als er het op aankomt. Ja, ja, totdat je het nodig hebt. Ja, maar ja, dat staat in de voorwaarden en je hebt dat getekend. Oh, klootzak.
2: Ja, maar het is ook te veel. Dat zijn dan 25 bladzijden. Je gaat toch niet allemaal
0: zelfs
2: lezen?
0: Zelfs als je zoiets hebt van, ja, maar mijn mama heeft mij altijd geleerd dat ik eerst moet lezen wat ik teken. Er is geen beginnen aan.
2: Nee,
0: dat doen ze expres, hè.
2: Dat is om te u te ontmoedigen.
0: En in een soort tekst dat je dus zelfs na, als je zwaar gemotiveerd zou zijn, na een halve pagina denkt, maar hier begrijp ik nu eens niks van, zij.
2: Maar die mensen ook niet. Dat is het probleem. Die mensen snappen
0: dat. Ze doen het expres.
2: Ja, ja. En wat tekenen.
0: Enfin, dus, en waarover ging dan de transactie precies?
2: Ja goed, ik ga mijn privéleven niet op tafel. Nee, het was een kleine, het was iets van, ik had al eens gezegd, iets van de brandverzekering dat ik in orde moest. Okay. Ja, het was nog een klein.
0: Fijn, gekloot voor de rest van uw leven
2: en
0: nu.
2: Ja, dat is het, hè. Dat is het, hè.
0: Waarschijnlijk
2: en dan plots gaan ze daar staan zwaaien met addendum 27. En dat had ik dan niet gelezen.
0: Ja. Dat is nu spijtig dat je niet zegt, oh ja, ik heb er nog een miljoentje bij geleend. Want dan, anders stonden ze daar, hoor. Oh, Koen, we love you.
2: Kom bij papa,

0: Wel een bom op feestjes, hè. Als je dat draait, dan zie je tenminste wie er nog beschikbaar is, zal ik zeggen. Want dan staan ze daar. Hè.
1: Niet drummen, ladies.
0: Niet allemaal tegelijk. Nee. En dan staat er dan altijd zo twee, drie gasten staan dan aan de rand van de dansvloer. Oeh, waarom stond die?

0: 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
1: Voilà, c'est. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
3: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
2: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
4: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
1: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
6: Ik kan niet werken vandaag.
7: Hoezo?
6: Sorry, maar het is WK.
8: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
9: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
10: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en je steunt...
9: Sorry, kan dat wat korter?
10: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
9: Nee, korter.
10: Koop lokaal. Voilà.
11: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.

0: Milk Inc. Ja, doe maar.
1: Ja, nee. Milk Inc. Zoals mijn collega al kwam te zeggen.
0: Dus Milk Inc. Ja, ja, daar kunnen we het over eens zijn.
1: En Madison.
0: Ja, zeker. Had je er nog iets aan toe te voegen?
1: Nee, het is zo goed.

0: Als, okay.
1: Beste vrienden, even terug naar de voorpagina van het nieuwsblad. Want bedrijven, elektriciteitsbedrijven, callcenters eigenlijk, die werken voor elektriciteitsbedrijven. Ja, daar zitten wel wat cowboys tussen. En vandaar dit muziekje. En de Partij Vooruit maakt daar nu een punt van. Die heeft het gehad met, tussen aanhalingstekens, waanzinnig goedkope energiecontracten. Daar hebben ze natuurlijk niks op tegen. Het probleem is dat die waanzinnig goedkope energiecontracten natuurlijk geen waanzinnig goedkoop energiecontracten zijn. Maar dat je meestal een van de duurste in je nek krijgt gedraaid. Dus als het van de socialisten afhangt, komen er enkele belangrijke voorwaarden om nog telefonisch, daar heb ik zo'n degoe van, telefonisch energiecontracten te verkopen. Er zou ook een bedenktermijn van 3 dagen moeten komen en een duidelijke tariefkaart. Is dat sowieso niet voor verkoop op afstand, dat je dan een bedenktijd hebt? Dacht het wel, hè?
2: Ik heb het ooit gedaan en ik heb...
1: Via telefoon?
2: Ja, ja.
1: Oei.
2: Ja, ja.
1: Koentje.
2: Ik was nog jong, hè.
1: Ja. Vorige week?
2: Nee, ja. Ik denk dat 15 jaar geleden was of zo. Nee, 15 jaar. Maar goed, in ieder geval, er was geen bedenktijd. Maar het ging ook over een afspraak die dan een vervolg... Dus op zich, ik denk wel dat ze nog... ze waren nog niet gebonden met handen en voeten.
1: Ja. Maar nu nog altijd niet blijkbaar, want FEBEG is de Federatie van Energieleveranciers. Die ziet dat allemaal niet zitten wat Vooruit nu zegt. En beklemtoont dat het belangrijk is dat, en ik citeer, leveranciers in staat moeten blijven om nieuwe klanten te kunnen contacteren.
2: Dus het mag wel?
1: Ja, het mag wel. Maar je mag natuurlijk de mensen niet voor de zot houden. Dat is zeker zo. En ik heb wel de indruk dat dat gebeurt dan, op dit moment.
2: Mag ik zo meteen eens een poging doen?
1: Om mij te overtuigen?
2: Ik ga jou bellen zo meteen. En gewoon, ja, geef je over aan het gesprek. Laat het los, laat het gaan.
1: Maar heb jij niet ooit in zo'n callcenter gewerkt?
2: Ja,
1: je hebt ervaring, hè?
2: Ja, goed, is lang geleden. Dus,
1: Dus jij was zo'n irritant die nee niet aanneemt als een antwoord, hè?
2: Maar je hebt ook heel veel mensen die zeggen, als jij nee zou zeggen als toekomstige klant, oké, bedankt, tot ziens.
1: Maar toch?
2: Je hebt er altijd. Ja. Maar dan heb je de mensen die het willen maken in het leven en die denken van, kom aan, ik ga die mensen overtuigen.
1: Ik heb ook horen zeggen, maar dat zullen wel extreme gevallen zijn, dat je moet opletten wat je zegt aan de telefoon op dat moment. Want als jij, bijvoorbeeld, ze stellen jou de vraag, ben ik bij Jeroen Goris, en dat ik dan antwoord ja, dat ze die ja gebruiken om te plakken achter een ander antwoord.
2: Nee,
1: gaat u akkoord met dit energiecontract? Ja. Niet in jouw callcenter, maar ik heb wel gehoord dat dat soort praktijken dus gebeuren. Hè?
2: Dus dat stemmetje van dit kan dit
1: om
2: gesprek...
1: Om te bewijzen dat jij ja gezegd hebt, terwijl je ja zei op een andere vraag eigenlijk. Ja,
2: dit gesprek kan worden opgenomen.
1: Ik vind reclame via telefoon not done eigenlijk. Ik vind dat ze dat gewoon mogen afschaffen. Maar ja goed, de bel mij niet lijst, dat maakt ook geen indruk bij sommige bedrijven, hè?
2: Nee. Ja,
1: ik sta er al jaren op en die blijven maar bellen, hè. Dat is niet normaal. Echt waar. Enfin, dus bel mij niet en dan draai ik voor.

0: Voel je dat, de lente? Ik bedoel niet de pollen in de lucht, hè? Nee, nee, de goesting om te planten. Ga gewoon naar Groencentrum voor alles dat je van doen hebt in uw hof.
1: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be.
2: Elke avond pak ik mijn tram 8. En elke keer aan
3: Balju
2: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
3: Abdij
2: glimlachte ze terug. En een week later aan
3: Buil
2: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
3: ULB.
2: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
3: Aan Marie-José.
2: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
4: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
5: Top Techno.
6: Dat is Techno and More.

0: Alesso en Sasha en Destiny. Om jou dus een ideetje te geven waar het over gaat vanochtend op de voorpagina van het nieuwsblad. Dus het verkoop van energiecontracten en andere dingen via de telefoon. Ja, gaan wij een klein toneelstukje spelen nu? Ja, want mijn collega...
1: Dat ben ik, hallo.
0: Ja, die heeft ervaring in de materie. Heeft,
1: ja, maar het is wel even geleden. Ik denk dat ik...
0: Dat verleer je natuurlijk.
1: Ja, dat weet ik dus niet. Ja. Het is 15, 20 jaar geleden. Dan, het was mijn eerste job. Ah, en ik was verantwoordelijk om... mijn eerste serieuze job, ik zal het zo zeggen. Mm-hmm. En dan was ik verantwoordelijk voor het maken van afspraken voor mensen die dan bij... toekomstige klanten op bezoek gingen. Okay. Dus ik maakte de opening om dan de sales advisor binnen te laten bij de klanten.
0: Maar is een beetje hetzelfde. Die tactiek wordt voor andere doeleinden ook gebruikt. Dus je hebt ervaring in de callcenter business om mensen via de telefoon
1: te overtuigen
0: om iets waar ze niet bij stilstonden dat ze het nodig hadden, van te overtuigen dat ze het wel nodig hebben. Dus wat hebben we gedaan? We hebben een telefoonlijntje gelegd. Kwestie van jou helemaal op jouw gemak te voelen. Stel ik voor dat je even de studio verlaat.
1: Oh, eindelijk.
0: Inderdaad. naar het hokje hiernaast gaat. En dan daar ligt een telefoon. Oh. En dan neem jij nu met mij telefonisch contact op. En ik ben de klant die in de gezelligheid van zijn eigen privé dus plots telefoon krijgt.
2: Oh.
0: Tring, tring.
2: Wacht, hallo.
0: Ja. Hallo met Jeroen.
2: Ja, hallo, met Koen. Goedemorgen van Top Power. Stoor ik op dit toch wel heel vroege uur? We vallen hier even binnen, mijn excuses.
0: Heel even dan.
2: Ja, je hebt even tijd. Dat is mooi om...
0: Dat heb ik niet gezegd. Heel even.
2: Wel jammer, heel even. Het gaat niet te lang duren, want op dit ogenblik, meneer, mag ik Jeroen zeggen? Ja, hè?
0: Niet te familiair graag.
2: Nee, beste Jeroen, ik bel je op deze maandagochtend, want we weten allemaal de energiecontracten en het is een heel gedoe. Je bent er niet altijd op de hoogte van en ik bel je dus om het nieuwe product Top Power voor te stellen. Ja. Hoe tof is dat?
0: Ja, prachtig. Maar ik sta op de bel mij niet lijst.
2: Ah, die zal bij ons nog niet zijn binnengekomen.
0: Ja, dat is dus bullshit, want dat wordt doorgegeven aan alle callcentra die deze job uitoefenen. Dus in principe zou je dat moeten weten voor u uw telefoon neemt.
2: Ik weet het. Ja. Langs de andere kant, meneer de klant. Het is toch handig als ik je vandaag op deze maandagochtend kan overtuigen om bij een nieuw energiecontract aan te sluiten van Top Power.
0: Zeker. Maar u negeert nu even dat ik zeg dat ik op de bel mijn niet-lijst sta, natuurlijk.
2: Juist. Kijk, ik zal dat zo meteen aanpassen na het beëindigen van dit gesprek.
0: Oké, okay. Goed plan.
2: Misschien toch nog even meegeven en dan zal ik het ook invullen, dus dat je niet gebeld wil worden. Dus dat je ook niet gebeld wil worden als je zelf voordeel kan doen bij bepaalde contracten die je de dag van vandaag hebt.
0: Zeker. Maar dus mijn patatten staan op.
2: Oei.
0: Nu even... Oei. Dat is die aan het overkoken. Salut! Bedankt voor alles. En heb je daar je geld mee verdiend dan?
2: Ja, oké, maar ik las...
0: Maar niet te veel, waarschijnlijk.
2: Oh.

0: Prosper, Prospa, tenminste, en Clooney.
1: Of van prospecteren, dat zou het ook kunnen zijn.
0: Ah ja, dat heb je nu net gedaan.
1: Maar... ja, maar ik moet toegeven, als ik zo'n tekst in mijn handen heb...
0: Je bent een beetje kwijt, hè?
1: Pardon?
0: Doorheen de jaren?
1: Wel, nee, maar ik zou je kunnen overtuigen, daar ben ik zeker van. Maar goed, het heeft nog even tijd nodig. Mag ik een afspraak inplannen voor volgende week woensdag tussen 9 en 10? Dan kunnen we dat nog eens op het gemakje bespreken. Ja, oké.
0: Als ze dan blijven aandringen, zei ik meestal ook, ik weet niet of je daar... Want jullie hebben scenario's dan gehad, zonder twijfel.
1: Juist, ja.
0: Het
1: zat volledig in mijn hoofd.
0: Potentiële klant aan de andere kant van de telefoon allemaal zegt. En dan hebben jullie daar scenario's voor. En als hij dat zegt, antwoord je dat.
1: Stel dat jij zou zeggen...
0: Staat allemaal op papier.
1: Ja, dat jij zou zeggen, zet het op mail.
0: Ja, dat zou ik inderdaad zeggen. Als het toch zo'n interessante aanbieding is, zet het even op mail. Stuur het mij op via de post. Kan me niet schelen.
1: Snap ik.
0: Dan kan ik het op mijn gemak eens bekijken natuurlijk.
1: Helemaal juist, ja. Meneer de klant. Maar het is zoals ik een mail ga sturen, dat ik dan in die 100.000 mails bij jou terechtkom.
0: Ja, maar dat is mijn probleem.
1: Snap ik. Ja. Maar we hebben elkaar nu aan de telefoon. Maar kijk, ik snap het. Je bent je patatten aan het opzetten.
0: Zeker.
1: Kan ik je volgende week eens terugbellen?
0: Zei mail het.
1: Ja. maar heel vaak als ik dan mail, dan komt er achteraf toch nog een telefoontje van anderen. Allee, ik moet zeggen...
0: Nee, ik zal jou wel lastigvallen als ik het interessant vind, jouw aanbod.
1: Snap ik, maar we hebben nu zo'n gezellige babbel.
0: Dat zou ik zo niet definiëren, dat hier een gezellige babbel is.
1: Allee, dat is dan in orde.
0: Dan, hè. Oh, irritant.
1: Ja.
0: Ik ben blij dat je van job veranderd bent. Nooit verwacht dat ik dat ging zeggen, hè.

0: She Bobby Man, Latino Gang, Tiger.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Dit is Stop!
3: Ruim 7 uur.
4: En we hebben ons dit weekend bezig gehouden met de opvoeding van Bart.
5: Ja.
4: En dit is het resultaat. Bart van Langenhoven, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De opvoedingslijn kreeg vorig jaar opvallend meer vragen van vaders en grootouders over hun kinderen en kleinkinderen. Veel papa's hebben minder schrik om zich te laten adviseren bij de opvoeding van een zoon of dochter, zeker in hun puberteit. Vaders worstelen vooral met de manier waarop ze grenzen moeten stellen, hoe ze hun tieners moeten motiveren voor school en hoe ze moeten waarschuwen voor slechte vrienden. En grootouders bellen na de opvoedingslijn vooral met vragen over hun kleinkinderen uiteraard, waar ze allemaal vaker moeten opletten. En dat is de dag van vandaag niet zo simpel. Misschien heb je het zelf wel al eens gedaan, iemand aangeven voor sociale fraude. En dan ben je zeker niet de enige. Want nu blijkt dat we nooit eerder zoveel gevallen doorspeelden aan het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Bijna 8000 vorig jaar, of kleine 10% meer dan in 2024. Mensen geven vooral zwartwerk aan, daarna adressenfraude en gesjoemel met de loonwetgeving. Het gaat vaak ook om influencers en mensen met een OnlyFans-account die bijverdienen via sociale media terwijl ze een uitkering krijgen. En in de Champions Playoffs van ons voetbal staat Club Brugge op een zucht van een nieuwe landstitel. Het klopte gisteravond in het eigen Jan Breydelstadion. Concurrent Union met 5-0. Brugse kapitein Hans van Aken scoorde 2 goals en kroonde zich tot man van de match. In de stand heeft Club Brugge nu 4 punten voorsprong op Union. Als de Bruggelingen nu donderdag winnen op het veld van KV Mechelen, dan pakken ze opnieuw de landstitel in de Jupiler Pro League. De 20ste kampioenstitel in de geschiedenis van Club Brugge. Het is eerst droog met opklaringen. In het westen kunnen een paar buien vallen en die trekken in de namiddag over heel ons land. Tussendoor klaart het wel wat op bij zo'n 15 graden. Morgen en overmorgen eerst regen, daarna stevige buien en tot 17, 18 graden. Vanaf donderdag droger met meer opklaringen en vanaf vrijdag ook de zon.
3: Ah, ah, joh, die wordt hier nogal aangekondigd dan.
5: De zon.
3: Hoe staat het met het verkeer?
6: Ja, de files richting Antwerpen op de E313. Een half uur extra tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En ook richting Brussel file rijden op de E40. 20 minuten tussen Aalst en Groot-Bijgaarde. En ook een kwartier tussen Haasrode en Berthem.
2: Dit is Stop. Jeroen en Koen.
4: Die hebben gisteren genoten van het voetbal.
3: Zeker.
4: Ja, toch, hè?
3: Het was gratis.
4: Ja. Ja. Ja. Van Aken.
3: Zometeen dus bellen met de specialist.

0: Hallelujah zeg. Bibi Rexha. New Religion. Ja, en inderdaad, Bart heeft er ons doen aan denken. We moeten het inderdaad hebben over...
1: Topsport.
0: De sport van het afgelopen weekend. Ja, Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jeroen en Koen.
0: Mag ik zeggen dat de kampioen bekend is?
3: Oh.
0: Oh, hij zegt toch gewoon ja.
4: Wat vind je zelf? Wat vind je zelf?
2: Well, ik denk dat Club Brugge na gisteravond de ultieme favoriet is. Maar ja, nee, er zijn nog twee wedstrijden. Dus je kunt niet zeggen dat het al helemaal beslist is. Maar
0: ja, mathematisch kan het nog, dat is juist. Maar allee, wat kan er nog fout gaan?
4: Ja, maar Union, die ging toch ook al eens... dat is toch ook al gebeurd in het verleden dat die net kampioen gingen worden en dan niet zo, allee, zo met hakken over de sloot?
0: Ja, maar dat was dan de alles afhing van de laatste match. En dat je het niet in handen hebt, als ik mij goed herinner. Dus ja.
2: Ja, maar vraag aan er is in Genk. Of dat je een wedstrijd in de slotseconden of een titel in de slotminuten van een wedstrijd nog kunt verliezen. Ja, dat kan.
0: Ja.
2: Ik heb wel al gekkere dingen zien gebeuren, maar dit Club Brugge zie ik het niet uit handen geven. Nee. Nee.
4: Van Aken gaat het niet liggen. Die zit al helemaal klaar voor het WK. We gaan hem nodig hebben, ze. Ja, ja.
0: Vooral die laatste. Die laatste. Dan weet je toch dat je een soort speler bent dat ook het geluk afdwingt. Hè? Die laatste goal in de eerste helft bedoel ik dan, in de 45ste minuut. Die kopbal, ja, die los de winkelaken ingaat. Daar is een beetje geluk mee gemoeid, maar dat moet je ook afdwingen. Is dat juist of niet, Stefan?
2: Absoluut, ja. Maar een speler als Hans van Aken, ja, die heeft zoveel talent, zoveel kwaliteit, die dwingt dat af, zoals dat je zegt. En ik denk dat hij ook gewoon echt wel symbool staat voor de prestatie van Club Brugge gisteren. Dat was eentje met de hoofdletter H van Hans van Aken. En Union was niet eens zo zwak of zo. Ik wil echt niet gezegd hebben dat Union gisteren nergens was.
0: Ja.
2: Maar Union was kansloos tegen dit Club Brugge in de eerste helft. En dat zegt alles over het niveau dat Club Brugge haalde.
0: Ja.
2: En dat zegt dan eigenlijk ook heel veel over de rest van hun seizoen. Want dat hebben we eigenlijk zelden gezien. Maar Club Brugge kan zich wel opladen voor die grote wedstrijden, voor die grote afspraken, zoals ze dat dan zo mooi zeggen.
0: Ja. Maar het is toch... Allee, bedoel, dit scenario stond toch in geen enkel boekje? 5-0?
2: Nee, vooral om... Ja, Union sinds in de eerste klasse weer voetballen, ze hebben dit nog niet meegemaakt. Hè. Nee. Een 5-0 nederlaag, dat hadden ze echt nog niet gehad. Hè. Dus dit is heel uitzonderlijk.
0: En dan nog in de match van de waarheid, uiteindelijk.
2: Ja. En ze worden het zelf niet inroepen als excuus. En ik wil het ook niet als een excuus gaan meerekenen. Maar...
0: Je gaat nu over de beker beginnen.
2: Ja, absoluut. Ja.
4: Ze zijn kapot, ze waren kapot misschien fysiek. Ja, maar dat zou ook kunnen.
0: Net als met verlengingen en alles erop en eraan. Ja.
2: Ja, maar als je ziet de intensiteit die Club Brugge in de eerste helft etaleerde, want dat was na rust ook al veel minder. Het was niet dat Club Brugge dan 90 minuten kon doortrekken, hè, maar die eerste 45 minuten waren zo waanzinnig qua intensiteit. Als je dan drie dagen eerder nog 120 minuten gevoetbald hebt, ook een wedstrijd op het scherpst van de snee, want dat was geen wandelingetje, hè, dat was geen...
0: Dus je zegt nu dat dat deel was van de tactiek van Brugge om van in het begin heel intensief te spelen, om dan...
2: Ja, uiteraard.
0: Ja.
2: En dat is ook, pas op, en dat is ook wel eigen aan Ivan Leko. Hij houdt van dat soort voetbal. Dat is ook geen toeval. Dat is geen... dat is niet per ongeluk zo gebeurd. Ja. Dat is een heel bewuste keuze geweest. En een juiste keuze. Ik bedoel, als je weet dat je tegenstander... die inspanningen hebben moeten leveren op donderdag, ja, is dat heel slecht bekeken. Hè?
4: Ja, en over inspanningen gesproken op donderdag. Deze week begint het ook opnieuw op donderdag. Donderdag staan er ook al een aantal wedstrijden. Ja,
0: donderdag kan het beslist zijn. Hè? Als Brugge wint van KV Mechelen, dan is de titel binnen.
2: Absoluut. Dus daarom dat ik ook zeg 99,9% zekerheid dat Club Brugge kampioen wordt.
0: En toch niet ja willen zeggen op die eerste vraag, Stefan.
2: Absoluut niet.
0: Typisch.
2: Ja, ik vrees van wel. Maar nee, je weet nooit. Hè? Maar dat Club Brugge gisteren een reuze stap gezet heeft richting 20ste land.
0: Laat het mij anders zeggen. Als je er nog op gokt, dan gaat er niet veel geld mee verdienen. Hè?
2: Nee, dat is nooit verstandig.
4: Maar dus even samenvatten. Dus ofwel weten we het donderdagavond, ofwel zondagavond dan. Of gaan we het effectief al donderdag weten?
2: Maar het kan donderdag al beslist zijn, maar ja, dat is geen zekerheid.
0: Nee, okay. Nee. Maar zouden ze niet zelf... ja, want donderdag spelen ze niet thuis, zondag wel. Dat ze het in eigen huis en tegen nota bene Gent willen binnenhalen, dan lijkt mij wel een mooier scenario, eerlijk gezegd.
2: Ik denk dat ze liever al voor de wedstrijd tegen Gent kunnen feesten.
4: En dan als Van Aken al een aantal punten.
0: Ja. Stikt allemaal zo nauw niet. Trapt hem maar in het stadion.
4: Ja, kom. Ja.
0: Goed, ja, we blijven het volgen. Dankjewel, Stefan.
2: Sowieso.
4: Dag.
2: Sowieso. Dag.

0: SOS bij Union Zeker. Help me put my mind to
1: rest. Wel een beetje medelijden met alleen zo net voor de meet.
2: Ja, want het hele seizoen echt wel bovenaan gestaan.
3: Jeroen en Koen.
2: Maar goed, ja, dat scenario, dus donderdag kan het beslist zijn. Maar ja, donderdag, de meeste mensen moeten vrijdag werken natuurlijk.
1: Dus behalve in toch... West-Vlaanderen, denk ik dan.
2: Ja, we zitten in West-Vlaanderen. We hebben hier even iemand uit de streek erbij gehaald, Louis.
4: Ja, ik vermoed dat het vrijdag West-Vlaamse feestdag kan worden.
2: Ja, dat weet ik ook wel. Maar dus de timing zondag zou toch beter zijn? Want laat maandag nu toevallig een feestdag zijn. Kunnen we nog uitslapen ook.
4: Dat is waar, ja.
2: Ja, voilà. Dus,
1: goed, en we
2: moeten... Als ik van Club Brugge was, ik zou gelijk spelen tegen KV. Dan is het nog niet mathematisch zeker. En dan is op dat moment waarschijnlijk een gelijkspel tegen Gent ook voldoende.
4: Ja,
2: hè?
4: Klopt. Ja.
1: De mensen zijn al aan het klagen. We moeten stoppen over het voetbal. We moeten het ongetwijfeld vandaag ook nog hebben. En dat is veel betere nieuws over het Eurovisie Songfestival.
2: Ah ja, dat heb ik ook gevolgd. Dat was ook gratis. Ik heb het gezien.
1: Ja, en de punten, dat was ook iets speciaals.
2: Zeker. Maar dat is altijd, hè?
1: Ja, oké. Okay. Ja. 0 punten. 0.
2: Ja, maar dat wil niet zeggen dat niemand op jou gestemd heeft.
1: Nee, ik weet het.
2: Natuurlijk.
1: Maar goed, alleen
2: dat
1: die...
2: is een misverstand.
1: Ja, oké, maar de mensen maken die bedenking niet. Ah, 0 punten. Oh, ja. Heel veel landen die 0 punten hebben gehad. Maar
2: zeker.
1: Jongens toch.
2: Een paar ook helemaal terecht.
1: Ja, oké.
2: Okay. Engeland, wat was dat?
1: Ja. Was niet goed?
2: Oh, dat was afschuwelijk.
1: Maar ik heb het niet...
2: Maar dat is echt zo, we gaan dat sturen, dan gaan we zeker niet winnen, want wij willen dat spel helemaal niet organiseren. Zoiets moet dat geweest zijn.
1: En België dacht hetzelfde dan?
2: Nee, ik vond België helemaal niet slecht, moet ik zeggen. Zo in het geheel, hè?
1: Maar wel niet veel.
2: Nee.
1: Maar goed, we waren niet laatste. Hey, we zijn in de finale, dus op zich...
2: Zeg, 12 punten van Italië.
1: Italië?
2: Ja. Ja, 12 punten van Italië. Zeg, dat is pasta vanavond hoor. Toch? Bon, straks dus over het Eurovisie Songfestival. En nu een nummer dat daar sowieso niet had bestaan eigenlijk. Cat's Eye!

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat lief?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn.
1: Wat gaat
4: dat
1: doen? Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
5: 3, 2, 1.
6: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
7: Sorteren kan je zo meteen.
8: En Colruyt trakteert.
9: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
10: Voorwaarden op colruyt.be.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
12: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
13: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
14: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
13: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
15: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
16: Ik ben toch rustig!
0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij

0: Sam Veld en Looking for Mia, Mia, Mia More. En inderdaad, zaterdag was het vandaag.
1: Ta ta ta ta ta ta.
0: Het enige bevattelijke muziekje van de avond. Het Eurovisie Songfestival deuntje, dat natuurlijk ja, niet daarvoor geschreven is. Maar goed, daar gaat het niet over. Jij hebt dus ook gekeken?
2: Ik heb vooral geluisterd, want ik zat in de auto. Ah. En bij de collega's van Radio 2 hebben ze het effectief ook uitgezonden.
0: O, ja, okay.
2: Dus daar gingen ze live over naar Peter. En dan
0: Okay. Dus ze hebben gewoon het signaal van de televisie op.
2: Wel, er zat af en toe zo'n presentator tussen.
0: Goedkope radio.
2: Nee, er zat af en toe zo'n presentator en die speelde dan ABBA of zo, of Laurien, zowel liedjes van het Eurovisie Songfestival van de afgelopen 20 jaar, zeg maar. Okay, ja. Dus was wel gezellig.
0: Tijdens het moment dat het festival bezig was. Dus ze hebben het niet integraal uitgezonden.
2: Dan even naar de punten en zo. Maar goed, het was wel spannend op bepaalde momenten.
0: Heb jij gekeken?
3: Nee, het laatste uurtje. Allee, zo het laatste half uurtje.
0: Ja, met de puntentelling dan?
3: Nee, die, dat heb ik geskipt. Ja.
0: Okay.
3: Dat duurt veel te lang.
0: Goed, ja, dat is waar.
2: Maar heb jij de volledige aflevering, editie gekeken?
0: Ik heb het helemaal gezien.
2: Ja?
0: Ja, ik heb niks te doen
2: dan
0: in mijn
2: echt
0: leven.
2: Geen leven, ja.
0: En wat vond je ervan eigenlijk, voor ik begin?
2: Het liedje van ons of algemeen. Ik heb dan wel een stukje beeld gezien. Ik was vooral afgeleid door de man die het presenteert. Die had zo een open... Die had geen t-shirt aan. Maar wat, allee. Zo komt het toch niet naar uw werk? Die mensen stond bijna in zijn blote.
0: Zo niet naar uw werk?
2: Die mensen stond in zijn blote. Dus dat was een beetje...
0: Zo werd hij ook aangekondigd.
2: Ah, is echt...
0: Dat is ook voor het eerst dat de man een veel diepere insnee, hoe noemen ze dat, heeft dan de vrouw.
2: Een decolleté.
0: Ja, decolleté. Ja, nee, het was weer... ja, goed, maar dat was te verwachten. Een rariteitenkabinet natuurlijk van je welste. En ik moet zeggen, degene die gewonnen heeft, helemaal terecht. Allee, wat mij betreft. Want ik heb dan zo zelf punten gegeven tijdens de uitzending. En dan voor de echte puntentelling begon mijn rangschikking dan berekend. En ik mag toch wel met enige fierheid zeggen...
2: Oh,
0: ja, ja. Wat?
2: Zeg het maar, ja.
0: Ik had juist de nummer 1... De nummer 2, de nummer 9 en mijn nummer 3 stond op 5.
2: Oh ja.
0: Dus op zich, goede voorspelling.
2: Maar zeg, Israël had bijna gewonnen.
0: Ja, ja.
2: Hoe zot is
0: nummer
2: dat eigenlijk?
0: Nummer 2, dat is ook een goed nummerke.
2: Ja.
0: Okay. Maar de nummer 1 was gewoon veel beter en die gaan we een keer draaien. Want zelfs als je het niet gehoord hebt, dit is gewoon een nummer dat perfect op top kan, volgens mij. Ja.
2: Okay.
0: Ons Dana.

0: Pas op voor uw schouder. Ja, maar ja.
1: Te plezant.
0: Oh, de finale, ja.
2: Is dat de finale?
0: Ja, dat is de finale.
1: Met de uitval.
0: We zijn aan het opbouwen. We zijn aan het

0: Ja. Als je twee, drie keer gehoord hebt,
1: het is
0: dan.
1: Begonnen.
0: Bangra. Voilà, de winnares van het Songfestival. En laat ons eerlijk zijn, we hebben al erger dingen gehad, hè. Toch plezant, ja, kijk. 7:30 is ondertussen. Hoe staat het op de weg op deze maandagmorgen?
2: Ja, file rijden richting Antwerpen op de E313. 25 minuten extra tussen Massenhoven en Wondegem. Richting Brussel dan op de E40. 20 minuten tussen Aalst en Groot-Bijgaarde. En ook een kwartier tussen Haasrode en Berthem. Op de E429 verlies je 20 minuten vanaf Tubeke. Op de E19 ook een kwartier tussen Zemst en Machelen. En op de bindering rond Brussel ook een kwartier tussen Stroombeek, Bever en Machelen.
0: En haal alvast de doos Kleenexjes bovenom. Ja, te, want het weerbericht komt er weer aan.
3: Oh, wow, wow, nee. Het gaat goed, hè. Nee, het gaat goed. Wat?
0: Het gaat niet goed,
3: jawel, jawel, jawel. We gaan slecht beginnen, maar we gaan goed eindigen. Oh. Ik voel het.
0: Ons toch hoop geven, hè, die collega van mij.
4: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
5: Work Smarter, het businessfestival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
9: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
10: Immoscoopman!
9: Immoscoopman?
10: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
8: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
10: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
8: Ah, ja?
10: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met

0: Lost Frequencies. Ja, die zijn ook positief ingesteld. So much beauty around us.
1: Ah.
0: Ja, hè. En dan nu. De man waarschijnlijk nog in staat van ontbinding om redenen eerder al aangehaald in de loop van deze uitzending. Erwin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Jeroen en Koen.
0: Want je was erbij, hè?
2: Ja, ik was erbij en ja, ik moet eerlijk toegeven, op voorhand, ja, dan kan je eigenlijk ook niet eten. Dat begint zaterdagavond al, van de stress. Ja. Zondag krijg ik ook geen hap door de keel en dan plots een delirium nabij, 5 keer volledig uit het dak.
1: Maar ik hoor het aan je stem ook een beetje.
2: Ja, maar een stukje stemband ligt nog ergens in de westtribune van Jan Breidel.
0: Erwin, even onder ons. Trekte jij je daar niet een beetje te hard aan allemaal?
2: Ja, dat zou kunnen. Het zou kunnen, ja.
1: Zeg maar, je bent erin gevlogen, hè, jong.
0: We hebben het wel gezien, ze op de beelden.
1: Ja.
0: Even ter zake, want die mens zegt het moeilijk.
2: Ja, maar nee,
1: die mens is kapot.
0: Het weer heeft het ook moeilijk vandaag, hè.
2: Ja, het is een dubbele zure appel, hè, want voorlopig raken we niet verlost van de regen en de buien. Nu, momenteel is het wel op de meeste plaatsen in Vlaanderen droog. Maar de buien, die zijn onderweg, even op het allerlaatste radarbeeld gespiekt. Die zitten nu nog in Frankrijk en op de Noordzee, maar ze komen wel onze richting uit. Dus straks, helaas, heb je toch opnieuw een paraplu nodig. Maar goed, er zijn ook wel langdurige droge momenten, zeker deze voormiddag, met zon en temperaturen straks tot 14 graden.
0: Ja, maar dat is zwaar ondermaats, laat ons eerlijk zijn.
2: Ja, zeker na al die miserie van de afgelopen dagen is dat opnieuw een ondermaatse dag. Het wordt wel beter, maar nog niet morgen. Want morgen vroeg raakt het al snel betrokken. Er moet een regenzone passeren. Na de middag wordt het aan zee dan wel droger. Verschijnen er opklaringen en die zonnige momenten die breiden zich wel morgen na de middag uit over de rest van het land. En dan wordt het zo goed als droog. En dan woensdag wordt een soort van overgangsdag met nog een enkele bui. Toch al wat meer zon en vooral wat hogere temperaturen, 17 tot 18 graden. Het betere weerwerk, dat houden we voor deels donderdag, maar vooral voor vrijdag en in het weekend. Dan wordt het eindelijk opnieuw terrasjes weer bij veel zon. Ja, stijgen die temperaturen donderdag al tot 22 graden. Dan wel nog met behoorlijk wat wolken. Maar vrijdag en in het weekend gaat het helemaal los bij temperaturen tot 25 graden en meer.
1: Ja, en ik had het gezegd, hè. Ja. Vorige week, ik zei het nog, let op vrijdag. Hè. Jullie maar wel met die apps,
0: Ja, maar jij had het wel over deze 28, vrijdag al, niet?
1: En wel, maar 26 graden. Dus ik had 28 gezegd, dus op savan nog, hè.
2: Ja, maar ik dacht dat die weer-app over woensdag
0: ging. Ja, voilà, inderdaad, Koen. Ja.
1: Nee.
0: Jawel, hebben de bewijzen. Dus Mali, het komt helemaal goed. Je zal maar organisator geweest zijn. Want er was heel veel te doen het afgelopen weekend. En al die dingen zijn helemaal in het water gevallen. En het verschil tussen het komende weekend en het weekend wat we

0: net gehad hebben, kan niet groter zijn eigenlijk, hè.
1: Zo is dat. Ja, absoluut. De korte broek, die mag terug uit de kast. Dat
0: gaan we doen. Maar je hebt al genoeg korte broeken gezien van het weekend. Hè? Dankjewel, Erwin. Ik zou zeggen, zeg al je afspraken af.
2: Komt even, jong.
0: Ja, even bekomen. En noteer, morgen spreken we elkaar weer.
1: Voilà, tot morgen.
0: Yo, de dag.
2: En donderdag is het opnieuw voetbal, hè? Dus als we een vrijdag gaan bellen, dan gaat het nog...
0: Het gaat weer miseren. Nee, het was goed, zei Erwin. En nu best gedaan. Dit zijn de United Nations. Oh, dat klinkt een beetje als Songfestival eigenlijk. You're out of touch. Ja, nu zeker.

0: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
3: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
4: Bozar.
3: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
4: Als een koning op zijn troon.
3: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
4: ULB.
5: Allee, tot straks, hè, mama.
3: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
6: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Zoals altijd zijn de meningen verdeeld als het over zo'n dingen gaat. Kevin, die schrijft, verstandige mens, die en Erwin. Hij heeft het niet over zijn weerkennis, mag ik aannemen. Maar dus dat gaat over de voetbal natuurlijk. Want Kathleen die merkt dan weer op, zeg, goedemorgen. Zijn jullie daar niet iets te veel voor club? Onze Erwin, die is voor club.
1: Wij zijn onpartijdig. Ik ben totaal geen voetbalsupporter, enkel voor de Rode Duivels. Maar goed, dat staat boven. Dat staat erboven. Hè.
0: Oh god, ook eens. Het staat erboven.
1: Nee, maar dat kan je
0: we
1: niet
0: gaan
1: tegen.
0: Over een maand nog eens klappen of het er zo...
1: Maar daar kan je niet tegen zijn, denk ik dan. Maar je gaat toch zelf ook kijken? Dus het gaat je toch ook amusement
0: in het
1: bezorgen?
0: Midden van de nacht. Als het moet. Ja. Maar goed, onze vriend Louis, hoe heb jij het beleefd eigenlijk? Want jij bent toch... je steekt dat ook niet onder stoelen of banken dat je een supporter bent natuurlijk. Hè?
2: Nee, is vanuit de zetel te doen en dan zit vol concentratie te kijken. En begin ik soms te roepen als er wordt gescoord en dan is mijn lief, volledig in het verschot.
0: Die is weg. Die gaat iets drinken met de vrienden.
1: Die zat bij mij.
0: Je hebt dat niet eens gemerkt. Zo gaat hij erin op. Goed. We gaan er deze week zonder twijfel nog op terugkomen. Ik heb zo het gevoel.
1: Ja, maar we kijken vooral uit naar de wedstrijd van de Rode Duivels op 15 juni.
0: Ja, tijdens het volgende plaatje. Shabuzi, die hangt ook al aan een toog.
1: We spelen wel tegen Egypte.
0: Ja, dat is goed. Doe ze de groeten. Barsong.

0: waarschijnlijk, hè, die aan de toegangen, dat die een beetje tipsy worden.
1: Everybody at the bar getting tips.
2: En dit blijft tussen ons. Ja. Ik heb de opstelling al binnen van Egypte. We spelen daar dus tegen. En met Rode Duivels. De opstelling? Nee, de opstelling?
0: Ja.
3: Jeroen en Koen.
4: Het is goed, jong.
0: Ja. Zit er iemand te wachten op de opstelling?
5: Ja, ik ben wel benieuwd nu. Ja? Ja.
0: Allee, wel, Louis zit er dan wel op te wachten. Ja.
2: En okay, de opstelling is als volgt. Dat wordt een 5-4-1.
0: Ja.
2: En dat zal dus...
0: Dat is niet de uitslag, vooral.
2: Nee. En dat zal dus in piramidevorm zijn. Want daar zat niemand op te wachten.
0: Dat hadden we niet zien aankomen. Nog eens over het weer. Ik krijg hier een vreemd berichtje van Aniek. Die zegt, ja, mannetjes, zo dramatisch over het afgelopen weekend. In Niepoort was het vrijdag en zaterdag. T-shirt weer. We hebben vrijdag tot 22 uur buiten gezeten. In onze T-shirt.
2: Amai.
0: Ja.
2: Volgens en dat was bij ons in België.
0: Ah, wel, volgens mij bedoelt ze Newport. Dat is een staat in de Verenigde Staten waar het inderdaad vandaag 22 graden wordt. Het zal daar wel over gaan. Ik dacht, zijn er nog Newporten in de wereld? Jawel.
2: Newport.
0: Newport in de Amerikaanse staat Rhode Island. Maar dat is wel een chique buurt, hoor. Enorme villa's en zo. Veel huizen uit de koloniale tijd en dergelijke. Dat is voor de rijke mensen.
2: Nou, nee, dan vallen wij al...
0: Sowieso, zeker weten. Maar ik denk niet dat ze dat bedoelt. Ofwel Annemarietje. Annemarietje, die is al klaar voor het goede weer, hoor. Dat hoor je aan deze.
6: As you once, as you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend.

0: Anne-Marie en ciao, adios.
1: Pagina 13.
0: Ja, het is ook een beetje een ciao, adios op pagina 13 van het nieuwsblad vandaag. Misschien moeten we een ander dramatisch muziekje bovenhalen, want op pagina 13... En dat is een beetje raar dat dat pas op pagina 13 staat, want... Allee ja, eerder was het voor pagina nieuws. Op het moment dat de optie nog een beetje opengelaten werd, laat ik het zo zeggen. Maar ja, nu is het definitief. Timmy.
2: Toh.
0: De walvis,
2: ja,
0: is niet meer. Nadat hij wekenlang gestrand lag en een uitgebreide reddingsoperatie hem opnieuw naar de open zee bracht, is nu officieel bevestigd dat het dier overleden is.
2: Goh.
0: Ja, ik heb gewoon het artikel voorgelezen.
2: Dat was zo spijtig. Ja. Zij, allee, je kan niet zeggen dat ze geen moeite gedaan hebben.
0: Nee, dat is wel het minste.
2: Maar misschien is het, dat zeggen mensen dan ook een beetje dat ze te veel moeite gedaan hebben. Dat Willy, Timmy, te veel...
0: Je hoort het muziekje van Free Willy, voor alle duidelijkheid.
2: Dat Timmy een beetje te veel stress had. Want ja, zo'n reddingsoperatie, allee, het is niet dat hij
0: het
2: zegt.
0: Het was een indrukwekkende reddingsoperatie, ook een hele dure reddingsoperatie.
2: Miljoenen.
0: Ja, ja, miljoenen die dus inderdaad in het water gegooid blijken te zijn. Letterlijk en figuurlijk. En hij heeft het niet gehaald. Nochtans, toen ze die walvis daar vonden, waren er eerst stemmen die zeiden... Ja, ja, maar dat is Timmy niet. Maar het blijkt dus Timmy wel te zijn, want dat zendertje dat ze erin hadden geplant...
2: Hebben ze het gevonden?
0: Hebben ze het, ze hebben het gevonden, ja. Uiteindelijk wel. Dus het is hij wel, ja.
2: En,
0: wat had ook in de lijn der verwachtingen. Ja, okay, want ja, zo'n walvis, dat gebeurt natuurlijk niet elke week. Hè, dat dat nu even doen. Zo, oh ja, maar ja, het is een andere walvis. Ja, dat zag
2: dus
0: toch
2: we hebben nog walvissen in de zee.
0: Er zijn nog koeien die Timmy heten. Dus als het ware. Ja, fijn. Walvis Timmy is dan toch overleden.
2: Lieve Timmy,
0: ja,
2: het gaat je goed.
0: Dan ga je de speech doen?
2: Ja. Nee, gewoon. Lieve Timmy, het gaat je goed. En dan ben ik ook altijd benieuwd wat er nu met dat beestje gaat gebeuren. Er zijn twee... Er
0: schiet
2: zijn
0: al niet veel meer van over.
2: Er zijn twee mogelijke opties. Ofwel gaan ze die schenken aan zo de universiteiten of zo. Die snijden hem dan open. Ja, hij is al open.
0: Dat hebben de Meben al gedaan, heb ik gezien. Inderdaad.
2: Dus ofwel universiteit, of twee, kan ook, ze gaan hem opeten. Ik weet niet of iemand van ons ooit al walvis gegeten heeft?
3: Nee.
0: Ja. Nee? En, is dat lekker?
2: Ja, maar veel, hè.
0: Oh. En die zagen we niet aankomen.
2: Nee, nee, nee.

0: Bijna 8 uur.
1: En in het ochtendnieuws maken we kennis met de opvoedingslijn. Bart van Langenhoven legt uit. Bart, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De opvoedingslijn kreeg vorig jaar opvallend meer vragen van vaders en grootouders over hun kinderen en kleinkinderen. Veel papa's hebben minder schrik om zich te laten adviseren bij de opvoeding van hun zoon of dochter, zeker in de puberteitsjaren. Vaders worstelen vooral met de manier waarop ze grenzen moeten stellen, hoe ze hun tieners moeten motiveren voor school en hoe ze moeten waarschuwen voor slechte vrienden. Grootouders bellen naar de opvoedingslijn vooral met vragen over hun kleinkinderen, waar ze allemaal vaker moeten opletten natuurlijk. En dat is de dag van vandaag niet zo simpel. Misschien heb je het zelf al eens gedaan, iemand aangeven voor sociale fraude. En dan ben je zeker niet de enige, want nu blijkt dat we nooit eerder zoveel gevallen doorspeelden aan het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Bijna 8000 vorig jaar, of kleine 10% meer dan in 2024. Mensen geven vooral zwartwerk aan, daarna adressenfraude en ook gesjoemel met de loonwetgeving. Het gaat vaak om zogenaamde influencers en mensen met een OnlyFans-account die bijverdienen via sociale media, terwijl ze eigenlijk een uitkering krijgen. En in de Champions Playoffs van ons voetbal staat Club Brugge op een zucht van een nieuwe landstitel. Het klopte gisteravond in het eigen Jan Breydelstadion. Concurrent Union met 5-0. Brugse kapitein Hans van Haken scoorde 2 goals en was de man van de match. In de stand heeft Club nu 4 punten voorsprong op Union. Als de Bruggelingen nu donderdag winnen op het veld van KV Mechelen, dan pakken ze opnieuw de kampioenstitel in de Jubilair Pro League. De 20ste in de geschiedenis van Club Brugge. Het is eerst droog met opklaringen. In het westen kunnen een paar buien vallen en die trekken in de namiddag over heel ons land. Tussendoor klaart het wel wat op bij zo'n 15 graden. Morgen en overmorgen eerst regen, daarna stevige buien en tot 17, 18 graden.
0: Ja, mijn collega had al van alles te vertellen blijkbaar.
1: Ah, ik wist niet dat we al excuses...
0: Ja, ja, we zijn er. Hallo, daar hallo. Zijn we dan. Goedemorgen. Louis is er ook, dat hoor ja. Je. Hij heeft verkeersinformatie, dat zal je niet verbazen.
3: Ja, het is vertraging richting Brussel op de E429. Een half uur aanschuiven daar vanaf Tubeke. Verder richting Brussel op de E40. Ook een dikke 20 minuten tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. En op de binnenring rond Brussel 20 minuten tussen Expo en Machelen. Voor de rest vertragingen van minder dan 20 minuten.
4: Dit is Top. Jeroen.
1: Wat is het?
0: Ja, het is maandagmorgen, hè. This is what it feels like, zo ongeveer.

0: more summer. Ja, ja, apotheose.
1: Oh, without you now, this is what it feels like.
0: Ik heb zo het gevoel dat de spionkop hier binnen zit. Oh.
2: Excuses. Maar misschien is het dan wel eens nuttig dat jij, je bent ook een beetje de papa die ik nooit heb gehad, dat jij de opvoedingslijn gaat bellen. Ja. Want dat zat in het nieuws. Ja. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik ben ook geen papa, maar jij misschien wel.
0: Ja, misschien wel. Ja, ik ben 100% papa.
2: Ik bedoel dat je er al van gehoord had van de opvoedingslijn.
0: Nee, ik had er nog niet van gehoord. En dat ze zoveel oproepen krijgen van papa's, hoor ik ook.
2: Ja, die dus niet goed weten. Ja. Hoe ze iemand moeten opvoeden.
0: En de grootouders bellen ook veel. Over de mama's heb ik niks gehoord. Dat is een beetje raar. Bellen die nooit naar de opvoedingslijn dan?
2: Geen idee. Ja. Ik wil het nummer misschien ook even meegeven als mensen zelf vragen hebben.
0: Okay.
2: Stel dat je op dit ogenblik denkt van ik zou eens naar de opvoedingslijn willen bellen.
0: Ja, en waarom dan?
2: Gewoon dat je vragen hebt.
0: Ja,
2: 078
0: ja.
2: 150010.
0: Oké.
2: Okay. Alsjeblieft.
0: Nog eens herhalen. 078
2: 150010. 1-0.
0: En dus als je vragen hebt over de opvoeding, daar kan ik me iets bij voorstellen, nadat je deze uitzending hebt gehoord, dat je denkt, het kan volledig fout gaan in een opvoeding, dus dat moeten we voor zijn natuurlijk. Hè.
2: Hoe bedoel je?
0: Het gaat niet altijd over u, Koen.
2: Nee, ja. Maar ja, goed. Alleen, ja.
0: Maar het zou het best wel eens kunnen. Het is maandag, kom. We gaan een vrolijk muziekje spelen. Dan kunnen we het allemaal beter aan.

0: Milky, Just the Way You Are. Ja, als we naar de actualiteit van vandaag kijken. Het gaat niet alleen over de opvoedingslijn. Het gaat over nog een andere lijn. Of toch een instantie waar mensen dan al eens bij gaan aankloppen. Dat gaat namelijk over zwartwerk. Het meldpunt voor eerlijke concurrentie, zo heet het officieel, heeft het voorbije jaar opvallend veel meldingen van sociale fraude ontvangen. Dat gaat dan over mensen die gaan klikken over zwartwerk. En de fraude digitaliseert, zo laat de minister van Sociale Fraudebestrijding weten. Er is een nieuwe trend. We zien steeds vaker influencers en mensen met, je hoorde het daarnet ook al in het nieuws, een OnlyFans-account die via sociale media stevig bijverdienen, terwijl ze op dat moment een uitkering krijgen. Maar dus dat gaat over mensen die op OnlyFans zitten en we weten allemaal dat die gewoon tweedehands spulletjes aanbieden. Ja? Het zomaar nu. Nee, natuurlijk niet. Maar er is dus iemand die daarover klikt. Ja, dan geef je dus zelf toe dat je daar al eens gaan snuffelen bent op OnlyFans.
1: Een aantal dingen die je wel moet weten. Je kan geen anonieme meldingen doen. Dus je moet wel degelijk je naam en toenaam geven. Langs de andere kant, je identiteit gaat niet bekendgemaakt worden, zeggen ze zelf. Ja. Je kan dat doen via meld.socialefraude.belgie.be.
0: Ja, maar veel punten.
1: Voilà.
0: Weet je wat ook veel gemeld wordt tegenwoordig? En dan wij als top zijn meteen geïnteresseerd. Het gaat ook over niet aangegeven inkomsten van leerkrachten die online bijles geven. In het zwart. Illegale hondenkwekers, helemaal terecht.
1: Juist.
0: En ook DJ's.
1: Als mensen die in het weekend zomaar gaan spelen in de cafés en dan om de tafel.
0: Of eender waar en blijkbaar ook in het zwart.
1: Maar ik snap dat
0: maar
1: niet.
0: Wie geeft die dan aan? Als ze uw verzoekje niet gespeeld hebben? Of de DJ die dan niet gevraagd is geweest? Dat moet toch zoiets zijn dan, denk ik.
1: Ja, en in mijn naïef hoofd was zwartwerk eigenlijk al lang gedaan. Alleen, de dag van vandaag is dat veel...
0: Dat is inderdaad naïef.
1: Ik lees nu wel op de site dat je ook bescherming kan aanvragen als klokkenluider. Dus stel nu dat je zegt van, ga je iemand aangeven? En je denkt van, dat kan wel een gevoelige zaak zijn. Ja. Dan kan je jezelf dus ook laten beschermen. Zullen
0: dus,
1: er een aantal voorwaarden
0: zijn. Stel, ik heb iemand op toog en ik zie, die heeft dit weekend daar, daar en daar gespeeld. Hè? En de, want dat zie je dan op de affiches die... vrij, zo dom zijn ze wel om dan op een affiche te gaan staan. Zowat, en dan in België naar die fraudedienst. En dan zeg je, kijk, hier zijn de affiches. Die heeft op die en die. Ik zal toch eens checken of daar factuurtjes van gemaakt zijn. Ja, dan hebben de mensen wel bij hun chocodijzen natuurlijk, denk ik. Hè.
1: En zou dat al verjaard zijn? Ik bedoel, stel nu dat je iemand kent.
0: Het afgelopen weekend.
1: Nee, maar stel nu, ik ken iemand en die heeft ooit in het verleden...
0: Ah ja, op die manier.
1: Zou dat kunnen?
0: Dan moet je eens vragen aan het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Daar moet je zijn. Allee, ik wil niemand aansporen. Nee. Zo werkt het wel. En het

0: Het, grappig genoeg is het, heet het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Maar ik denk dat de meeste mensen die aangifte doen, dat niet doen in het kader van ik wil wel dat alles eerlijk verloopt. Hè. Eerlijke concurrentie. Nee, die doen dat natuurlijk om echt te klikken.
1: Om iemand een kloot af te trekken.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, zo, toe sowieso. Dan beter het meldpunt voor kloten aftrekken. Dat is toch gewoon zo, ja.
2: En is het ook zo, als je zelf een melding doet, dat ze jou dan toch ook een beetje in de gaten houden? Want stel
0: ja,
2: ik...
0: dat weet ik niet.
2: Ja, ik allee, stel nu dat ik zou klikken over jou.
0: Ja.
2: En dan, ja, alleen dan...
0: Dat die inspecteur zegt, van, ja, meneer Van der Sloten, u hebt hier een klacht ingediend tegen een zekere Jeroen Gorgeus, maar... Mag ik dan eerst uw boekhouding een keer zien?
2: Ja. Maar ik, allee, zelf als controleur zou je dat toch ook die bepaalde... Allee, ik heb dat ooit eens gehoord dat je daar wel mee moet opletten dat je jezelf ook niet in het zak mag zetten door iemand anders in het zak te zetten.
0: Volgens mij wordt Koen niet graag geklikt op dit moment.
3: Ja, ik
0: heb iets te verbergen, jongen?
2: Nee.
1: Laat ze maar komen.
0: Ja, ik kan ze wel aan. Maar ze komen hoor, want ze hebben, dat zijn wel cijfers om van achterover te vallen. Vorig jaar werden er 147.863 onderzoeken afgesloten. En 15.337 controles uitgevoerd. En dat heeft geleid tot, we zijn gered, 414 miljoen euro dat ze opgehaald hebben op die manier. Ja, allemaal in het kader van de eerlijke concurrentie. Of klootnaf.

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè?
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaartwerk is.
3: Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
7: Kom nu naar Tegels Veronhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
8: Veronhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
7: En in mei betaalt Veronhoven de BTW in jouw plaats.
9: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
10: Want knock, knock.
9: Who's there?
10: Justin.
9: Justin who?
10: Justin, time to start investing.
9: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
10: Just in time, Adam.
9: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
11: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
12: Goesting in mijn wereldreis.
13: Elke maand.
12: Lekker chillen in paradijs.
13: Elke maand.
14: Win for life.
15: Win for life.
14: Win tot 5000 euro. Elke maand.
13: Elke maand.
14: Je leven lang.
2: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
16: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
17: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
16: Wat bedoelde?
17: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
16: Dat zal wel.
17: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
16: Echt? Dus?
17: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden zie je voor gewoon doen.
18: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank.

0: te gaan antwoorden.
1: Ah, oké. Okay. I got something I
0: want to talk about. Ja, ze hebben alle twee iets om over te praten dan, maar ze praten er niet over.
1: Maar we weten over wat het zal gaan. Madonna's, ja. Die is Madonna's.
0: Madonna's. De hele familie Madonna. Wat is er dan?
1: De Madonna's. Nee, ze is 67 geworden. Dat is ook de pensioenleeftijd in de Verenigde Staten. Dus als ze zou willen, ze kan met pensioen.
0: Dus dit is het laatste plaatje.
1: Wel, ja, dat weten we
0: voor
1: niet.
0: Voor het wettelijk pensioen.
1: Ja, ja, maar dat is echt.
0: Ja, ja, maar ja, goed. Goede nieuwe single van Madonna, toch? Ik weet niet in hoeverre dat Sabrina Carpenter daar verantwoordelijk voor is. Dat het een goede nieuwe single van Madonna is geworden. Maar goed, leuk om te horen. Beste vrienden.
2: Vandaag is de dag dat
0: het 18 mei is. En dat mensen die een fascinatie hebben voor planten niet scheef bekeken mogen worden. En je ziet die daar dan zitten op hun knieën. Oh, zie een keer zeg. Een wortel. Oh. Een stengel. Oh. En daar groeien bladjes aan, zeg. Dus dat moet je normaal vinden vandaag. Het is Plantenfascinatiedag. Huh? Er is een website ook. The Fascination of Plants Day. En alle informatie daarover vind je op. Hier komt het. Plantday18may.org.
1: Jaande.
0: Ja, ik ga de vraag niet stellen van ben jij gefascineerd door planten?
1: Hey, maar wacht. Ja. Ik heb dit weekend een kunstplant besteld.
0: Ah.
1: Gewoon om...
0: Een plastieke...
1: Maar nee, tegenwoordig ziet dat er echt uit. Ik heb dat ooit eens meegemaakt met die orchidee. Ik heb zo'n orchidee en die staat al jaren op mijn kast. Ja.
0: Je kent dat verhaal. Vertel het maar. Moet ik jou een verhaal vertellen?
1: Ah ja, als je wilt.
0: Dat jij in het begin toch dacht, ondanks alles, dat een echte orchidee die constant water aan het geven was.
1: Want dat was één moment.
0: En dan dacht je, god, dat heb ik toch goed gedaan, want die ziet er goed uit.
1: Blijft er goed uit.
3: Maar,
0: ja. Maar hoe kan dat je dan zelf niet beseft? Want had je dat dan cadeau gekregen?
1: Ja, je kent dat als je zo naar de Ikea gaat, je smijt van alles in je kar.
0: En je wist zelfs niet dat het een
1: Ik had er niet bij stilgestaan. Ik dacht, ik ga dat kopen, dat gaat gewoon staan.
0: Ja.
1: En na een bepaalde... Ja,
0: na vijf maanden, zonder water, bleef dat nog altijd schoon.
1: Ja, en ik dacht, allee, er klopt iets niet.
0: Oh, de natuur is zoiets wonderlijks. Voilà, gefascineerd door een stengelplastiek.
3: Ja, dat kan ook.
0: Maar het is dus plantenfascinatiedag. Voilà. Geef ze allemaal een pootje. En dit zijn de Yeah Yeah Yeahs.

0: van onze favorietjes uit de categorie Misunderstood Lyrics, zoals je weet. Met dat Esperolleke. Dat op de grond gevallen is. De yeah, yeah, yeahs en heads will roll. Niet mis te verstaan, de files vanochtend.
1: Ja, problemen richting Brugge op de E403. Daar is een ongeval gebeurd waardoor je 40 minuten verliest tussen Moorsele en Roeselare-Rumbeke. De linkerrijstrook is er ook versperd. Richting Brussel dan op de E40 een half uur vertraging tussen Aalst en Sint-Agata-Berchem. Verder op de E40 ook een kwartier tussen Berchem en Sint-Steven-Zwoluwe. Op de E429 verlies je 20 minuten vanaf Tubeke. Op de E19 ook een kwartier tussen Zemst en Machelen. Op de binnenring rond Brussel aanschuiven tussen Expo en Machelen komt daardoor een ongeval. De rechte rijstrook is er versperd, je verliest een half uur. Op de buitenring 20 minuten tussen Sint-Jansberg en Groenendaal. Richting Antwerpen op de E313 ook nog 20 minuten file tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost.
2: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina der Waal.
3: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: En Colruyt trakteert.
5: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruyt.be.
7: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
8: Ja! Maar ja...
7: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
9: Oh ja! Maar ja...
7: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
8: Oh ja! Maar ja...
7: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
10: Je eerste

0: En die idioten.
1: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
2: De geschiedenis van uw Google Chrome.
3: Het enige wat ik wil in het leven, hè, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
0: Respect wil ik nog wel proberen.
4: Mamma mia!
5: Wat was dat? De nieuwe comedy-reeks
6: Strike!
5: Nu exclusief op streams.

0: Sorry voor Dera. En D.O.D. En Poppy. En Think About Us. Even iets helemaal anders.
1: Topsport.
0: Ja, maar toch topsport, want zoals je weet, mijn collega die werpt zichzelf altijd op als de grote supporter van de Rode Duivels. Dan vind ik ook dat je zo een paar Ferry Werkes moet kennen natuurlijk. Dus misschien weet je het wel, hè. En anders is het iets leuk om bij te leren.
2: Oké, leuk.
0: Oké, vraagje. Wat is er speciaal aan het standbeeld van Eden Hazard dat in Tubize staat? Eden Hazard heeft een standbeeld in Tubize. Wat is daar een beetje speciaal aan?
2: Dat hij er niet op lijkt? Of dat hij een hamburger vast heeft? Een hamburger.
0: Je weet het dus niet.
2: Nee, ik weet het niet. Nee.
0: Ja, oké, dat is grappig.
3: Nee, ik weet het ook niet. Nee. Geen idee.
0: Dus Eden Hazard heeft een standbeeld gekregen in Tubize. Aan het Stade Le Bourton. Dat is de thuishaven van AFC Tubize.
2: Wie?
0: Daar heeft hij dan...
2: Gespeeld.
0: Gespeeld, zeker. Hè. Het is de plek waar hij zijn jeugdopleiding doorliep.
2: Mooi.
0: Maar dat standbeeld stond er al sinds 1986... Want eigenlijk was dat een standbeeld van Michel Platini. En in 2014 hebben ze dat, en ik citeer, herschilderd. Hoe kan je een standbeeld herschilderen? Om de prestaties van Hazard te eren. Dus oorspronkelijk was dat een standbeeld van iemand anders.
2: Maar lijkt hij erop of niet?
0: Ja, dat is een goede vraag. We gaan het even googlen. Standbeeld, Eden Hazard, Tubize. Ja, het zal wel dat hij erop lijkt.
2: Ah, ja, nee,
0: ze hebben het dus verbouwd, zodanig dat het op Eden Hazard moet lijken. In plaats van op Michel Platini, wat ook een bekende voetballer was voor degenen die niet mee zijn. Maar is die transformatie dan een beetje gelukt?
2: Want dat is

0: Gezeten als Arnissen.
1: Nee.
0: Maar zeg alsjeblieft. Ja, ja. Oh, de schande.
1: Maar zou jij trots zijn op een standbeeld?
0: Zoals dit? Nee, nee. Zeker niet.
2: Zo, ja, we hebben hier nog een standbeeld samen. We gaan er dan een klein beetje herschilderen. Want ik blijf dan vreemde woord vinden in ja, de
0: het
2: context.
0: Is, het is ook iemand met heel dikke benen. Hè, zo. Dat is helemaal Eden Hazard niet.
3: Ja, rare poep
0: nee,
3: ook.
0: Nee, nee,
2: Michel
0: nee,
2: Platini,
0: nee.
2: Die had trouwens krolletjes, als ik mij goed herinner.
0: Ja, wel.
2: Die krolletjes hebben ze eraf gebeiteld.
0: Ja, dat. Ja. Oh, nee. Nee, nee, nee.
2: Nee?
0: Nee, nee, het is echt niet mooi.
2: Dus, even een kleine notitie. Als er iemand ooit van plan is om een standbeeld... Oh ja, in het onwaarschijnlijke geval.
0: Maar,
2: nee. Geen nemen... Zo, allee, niet tweedehands. Dat gaan we niet doen.
0: Nee,
2: toch?
0: Nee, je moet echt van nul beginnen.
2: Ja, voilà. Inderdaad.
0: Dus begint er maar aan. Allee, in het geval...
2: Voilà, leuk wist je dat je over Eden Hazard.
0: Ja, leuk.
2: Ja, wat vindt hij er zelf van, is toch wel de vraag, hè?
0: Ik denk dat die mensen... Wat kan hem dat schelen? Ja.
2: Ik denk dat dat helemaal correct is.
4: I have a dream. I have a dream. I have a dream. I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident at all.

0: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer? Geen zorgen. Met Autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
1: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
2: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
3: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
4: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
5: Balju
4: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
5: Abdij
4: glimlachte ze terug. En een week later aan
5: Buil
4: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
5: ULB.
4: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
5: Aan Marie-José.
4: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
6: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
8: Ik raag dan niet om u, hè.
9: Ze had katholduskies gezet. Kijk de kip bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
8: Goosses, mijn geen op nee.
9: Het moet weer al juist zien, wij.
8: www.goossesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuw elektrisch transpalet voor €995.
9: Dat kan je niet voor sukkelen, nee.
8: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
10: Muziek en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival.

0: Fall of Water en How I Feel. Ja, misschien een stuk beter als ik jou verteld heb over...
1: De geschiedenis van vandaag.
0: Het is 18 mei en het is een beetje een in memoriam, als ik mij niet vergis, moet je even opzoeken. Alain Hubert, dat is die Belgische poolreiziger, die staat in de geschiedenisboekjes vandaag. Was hij het die overleden is?
2: Volgens mij leeft hij nog.
3: Dixie Dancercourt.
0: Ah, het is Dixie. Nou ja, ik verwar die twee. Zwat, op 18 mei 1994, na 74 dagen en 1000 kilometer op het ijs, bereikte dus die Alain Hubert, die nog niet overleden is, voor alle duidelijkheid, samen met zijn metgezel Didier Goedgebuur, de Noordpool. En dat zijn zo van die mensen... Allee, en dan even over Dixie Dancercourt, want die is overleden. Tijdens zo'n expeditie, als ik het mij goed herinner, is dat niet?
3: Ja, klopt. Het is zo'n ijs... zo'n spleet in het ijs gevallen, denk ik.
0: Ja, vallen. Maar die mensen die gaan volledig voor hun passie en die overlijden dus ook tijdens die, wat ze op voorhand weten, dat gevaarlijke missies zijn en zo. Ja, je kunt daar toch alleen maar met bewondering naar kijken. Dat is, ja.
2: Iemand die zich gesmeten heeft in wat hij graag deed en ook zo ten onder is gegaan, voor alle duidelijkheid, de Alain, is 72 en verkeert op dit ogenblik in... Naar we weten, goede gezondheid.
0: Dat heb ik duidelijk gemaakt. Zeker en vast. Goed, dan heb ik nog een dingetje over 18 mei. En dan iets uit de persoonlijke levenssfeer.
2: Okay.
0: En vooral dat het moment heel veel kan doen aan je perceptie van iets. Op 18 mei 1995 versterkte Grolsch zijn positie op de Poolse biermarkt door een overeenkomst met een biermerk daarin. Dus dat wil zeggen dat Grolsch op dat moment vlot verkrijgbaar was in Polen. En ik moet jou zeggen dat ik ben ooit in Nederland geweest, al een paar keer. En ik heb daar ooit, maar dat is echt... lang geleden, een Grolsch gedronken op een terrasje.
2: Grolsch, wat is dat voor een naam?
0: Ja, dat is een bier. Ja. Een Grolsch gedronken op een terrasje. Ja. En ik vond dat zo goed. En ik ben geen bierliefhebber.
2: Nee, absoluut.
0: Voor alle duidelijkheid. En sindsdien ben ik op zoek naar, wat heb ik daar nu eigenlijk gedronken? En ik heb al verschillende Grolsch bieren de revue zien passeren. Er zijn er verschillende. En dan zet ik mijn lippen aan het glas en dan denk ik altijd, nee, dat was het niet. Dus is dat nu gewoon door die omstandigheden van dat moment op dat terrasje, zo de ideale omstandigheden, en dat ik dat dan zo'n beetje aan het romantiseren ben?
2: Even inzoomen in de situatie.
0: Ja.
2: Je was dus in Nederland.
0: Juist.
2: Was het in een romantische setting? Was het met een dame? Was het met een man?
0: Ik niet meer. Maar ik weet wel dat ik die Grolsch lekker vond.
2: Ja, oké.
3: Prioriteit.
2: Scheen de zon. Was het een zomerdag?
0: Dat denk ik wel, ja.
2: Was het heel koud? Misschien dat het even...
0: Nee, het was warm. En dat is ook het enige scenario waarin ik bier drinken lekker vind.
2: Ik bedoel het bier. Was dat fris?
0: Het was ongelooflijk goed. Ja. En sindsdien ben ik op zoek naar, maar welke Grolsch bier heb ik hier nu? Of bestaat dat niet meer? Of wat is dat hier nu toch? En...
2: Ja, zoveel soorten kunnen er toch niet zijn van Grolsch?
3: Dat... Je hebt Lentebok, Zomerbok, Weizen 0.0, Kanon en nog een paar.
0: Oké. Okay.
3: Was het een van die?
0: Geen idee.
3: Ja.
2: Ik zal ze eens allemaal...
0: We
2: gaan een tasting moeten houden.
0: Volgens mij zijn het gewoon de omstandigheden die fantastisch...
2: En eigenlijk kan dat alleen maar tegenvallen, dus ik zou het niet doen.
0: Maakt dat bier eigenlijk niet uit, maar dus sindsdien dacht ik, ik moet dat terugvinden, dat was zo lekker.
2: En waar was dat juist?
0: Ik heb het niet meer... ergens in Nederland, Koen. Gekocht heb in een supermarkt.
2: Nadien
0: op een hotel, op een terrasje in de zon. Dat kan ik mij nog... Maar wie dat daarbij was, dat weet ik niet meer.
2: Oh, het was op hotel.
0: Ja.
2: Oh.
0: Ja. Ja. En we gaan niet naar de bar van het hotel, we gaan zelf naar de supermarkt. Zo dat.
2: Ja, zo ken ik u.
0: Ja. Je ziet dat waar is.
2: Ja.

0: Maar je hebt zo van die momenten in je leven dat alles perfect is en dus ook dat biertje. En dan ga je op zoek naar dat biertje, maar die hele sfeer daar rond, die kan je natuurlijk niet terughalen. Ja, dat is...
1: Ik wil met je ook eens naar Amsterdam gaan, maar om nu samen op de hotelkamer te zitten...
0: En dan zijn er ook zo van die situaties in je leven waar alles tegen zit, zoals nu beschreven. En dan ja, dat wil je natuurlijk nooit meer beleven.
1: Nee, het is je gegund om nieuwe momenten te beleven. Maar zeker. Goed, je kan ook gewoon...
0: Maar op den duur begin ik dus zelfs al te twijfelen. Omdat ik het niet meer teruggevonden heb. Of dat dat wel zo'n groots biertje was.
1: Misschien was het wel Heineken.
0: Ja, nee, die kans is natuurlijk heel klein.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
5: Dat is extra budget voor de fitness.
6: Oh, mijn mango.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
7: Oh nee.
8: Hackers gehad, je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
9: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
10: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
11: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
10: Ja, of twee abonnementen, of...
11: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
12: Of is dat vals spelen?
10: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
13: Code Yellow!
14: Dit is
15: Stop!
14: Het ochtendnieuws en dan wil je natuurlijk op de hoogte zijn... Bart van Langenhoven is er komen bij zitten. Dag Bart.
16: Goedemorgen. Vooruit wil de telefonische verkoop van energiecontracten verstrengen via een bedenktijd van 3 dagen, een duidelijk voorstel op papier en overzicht van de tarieven. De ombudsman Energie krijgt te veel klachten binnen over opdringerige verkopers en hun zogezegd spotgoedkope contracten, terwijl dat eigenlijk de duurste zijn. Ze mikken vooral op de meest kwetsbare mensen, zoals ouderen. Maar de Federatie van Energieleveranciers ziet het voorstel van Vooruit niet zitten en zegt dat die altijd de nieuwe klanten moet kunnen overtuigen om voor een bepaald energiebedrijf te kiezen. Er vragen opvallend minder mensen asiel aan in ons land. De voorbije 2 maanden ruim 25% minder als je dat vergelijkt met cijfers van vorig jaar. Komt door de strengere regels rond gezinshereniging en de koppeling van een leefloon aan integratie, zegt bevoegd minister Van Bossuyt. In andere Europese landen daalt het aantal asielaanvragen maar met gemiddeld 15%. Ons land doet dus veel beter. En een verdere uitbraak van het Hantavirus komt er zo goed als zeker niet, al kunnen passagiers of bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip wel nog besmet zijn, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het schip vaart vandaag de haven van Rotterdam binnen, waar het personeel in quarantaine gaat. Alle 440 andere passagiers stapten eerder al van boord. 3 van hen stierven aan het Hantavirus. Eerst droog met opklaringen. In het westen kunnen een paar buien vallen en die trekken in de namiddag over heel ons land. Tussendoor klaart het wel soms op bij zo'n 15 graden. Morgen en overmorgen eerst regen, daarna stevige buien en tot 17, 18 graden. Vanaf donderdag droger met meer opklaringen en vanaf vrijdag ook de zon.
14: Yes, de zon nu al naar uitkijken. Op het einde van de week komt het helemaal goed. En komt het ook goed als je op dit ogenblik op de weg bent?
17: Ja, iets minder als je richting Brugge onderweg bent op de E403, want daar is een ongeval gebeurd. Je verliest 50 minuten tussen Moorselen en Russelaar en Rumbeke. De linkerrijstrook is er ook versperd. Bij de file rijden richting Brussel op de E40 vanuit Gent, een half uur tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem. Ook op de E429 verlies je 20 minuten vanaf Tubeke. En op de bindering rond Brussel ook 3 kwartier aanschuiven nog tussen Expo en Machelen.
18: Dit is Top. Jeroen en Koen.
14: En op een maandagochtend mag het ook soms niet te veel zijn. Soms mag het zo'n beetje op het gemakske. Wel, another and 50.

0: zijn de discotijd ook nog niet vergeten, hoor. Another, en alleen al die naam, 54 Ultra. Wauw. Poe.
1: Toch? Was dat ik heb het nooit meegemaakt, de periode. Was het een mooie periode, de discotijd?
0: De discoperiode, ja.
1: Maar was dat zo van die...
0: Veel poe, hè. Ja. Ja? En discoballen. En glitterkostuums. En pluimen. Ja, ook. Ik ga wat pluimen hebben. Hebben we er nog over van in die tijd. Talk to you, zo heet het. Even checken voor we verder kunnen gaan met de uitzending. Want dat blijft mij fascineren, die voorpagina van het laatste nieuws vandaag. De Belg klikte nooit zoveel over zwart werk. Jij bent hier officieel in dienst? Ja?
1: Niet in dienst, ja. Maar wel officieel.
0: Ah, oké, okay, goed. En je bent ook niet op OnlyFans te vinden?
1: toch niet dat ik weet.
0: Ja, okay. Ja, dat kan allemaal tegenwoordig. Goed, check, dan kunnen we door. Goedemorgen, welkom.

0: is origineel een nummer van Paul McCartney en Michael Jackson. Die is weer helemaal actueel met die film natuurlijk. En het heette inderdaad CCC. Ja, toen ze nog kameraden waren, die twee. Paul McCartney en Michael Jackson.
1: Hebben ze boel gehad?
0: Ja, ze hebben boel gehad nadien. Ja. Ken je dat verhaal?
1: Nee.
0: Oké, even voor de geïnteresseerden in de muziekgeschiedenis. Paul McCartney en Michael Jackson waren goede vrienden. Hebben verschillende plaatjes samen uitgebracht. Okay. CCC, maar ook The Girl Is Mine, dat op het album Thriller staat. The girl is mine, mine, yes she's mine. Dat ken je wel, hè?
1: Ja.
0: En nadien hebben die aan bras gekregen, omdat Michael Jackson, ja, die had van alles, maar ook vooral geld te veel, zoals je weet. En die heeft ooit de volledige discografie van de Beatles, auteursrechtengewijs, opgekocht. Dus de songs waren dan van hem. Ja. En dat vond Paul McCartney niet tof. Want hij had die allemaal geschreven, of het scheelde niet veel.
1: Ja, maar Michael Jackson heeft ervoor betaald.
0: Ja. En dus ja, dat was dan de macht van het geld en zo. En toen ging het niet meer zo goed.
1: Wie
0: dus
1: heeft de grootste portefeuille? Ja, zo, dat was een beetje.
0: En nadien waren ze geen vriendjes meer. Voilà, dus dan weet je dat ook.
1: It's all about the money.
0: Zeker.

0: anders. Niet zoveel last van vanochtend, moet ik zeggen. We're forever young. We're forever young. Ja, goeiendag. DJ Lesjes was dat. Ja.
1: Het is maandag, hè?
0: Ja, het is maandag. Trek het er niet aan. En ondertussen komen er op deze gezellige maandagmorgen al wat suggesties binnen voor vier op rij. Want inderdaad, zometeen is het weer zover en de mensen weten het. En gaan we er vier op rij draaien zonder blabla. En je mag daar inderdaad dat moet niet, nee. Maar je mag daar suggesties voor doen, zeker en vast.
1: Ja, het liedje van het Eurovisie Songfestival, dat hebben we nu wel al gespeeld deze ochtend. Ja. Dus als je pas begint te luisteren, we spelen alles behalve dat.
0: Ja. En heb jij er graag iets tussen? Laat maar weten. Zometeen komt het eraan. Vier op rij zonder blabla. Maar eerst nog Alesso. En dat heet...

Bam Jump Classics 100.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
4: Maak je afspraak op carglass.be.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
7: Koop lokaal. Voilà.
6: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
8: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
11: Top! We make you move. De vier op een rij.
12: Van vandaag, maandag 18 mei, is een beetje een soort groepswerkje door verschillende mensen samengesteld. Wat zit er allemaal in?
13: Wel, dat zal ik je eens vlug vertellen. We hebben Henri PFR met Run.
12: We hebben BBE met 7 Days and 1 Week.
13: Brian V, dat is een nieuwe naam in onze playlist. Where Have You Been?
12: En we beginnen met eigenlijk een remake van een klassieke. Ik laat het origineel even zo.
13: Ah ja, oké.
12: Okay. Ja. Oeh, ja, jaren 80.
13: Ik dacht dat dat van Dingske was, van Whitney Houston.
12: Daarom dat ik het even zeg. Het is een nieuwe versie van, een jaar of 5, 6 geleden gemaakt door Kygo en Whitney Houston. Dat je dan denkt, Whitney Houston, dat is ook eentje uit de jaren 80. Die zal wel het origineel gemaakt hebben. Nee, het origineel was van ene Steve Winwood. En dat hoor je nu.
13: En gaat hij ook zingen, baby,
12: Hij is even de meeste, hè. En dit hebben ze daar dus van gemaakt. Het start van 4 op een rij van vandaag.

0: 4 op rij met Kygo en Whitney Houston dus. Brian V, BBE en dan nog deze. Henri, PFL. I gotta run. Wat ons naadloos bij de sportiefste van ons drie brengt. Daar is ook niet veel moeite voor nodig. Maar dat is een ander verhaal natuurlijk. Louis, waar staan de files?
1: Ja, richting Brugge nog altijd file rijden op de E403. 25 minuten extra tussen Moorselen en Ruslaren-Rumbeke. Ook richting Brussel op de E40 nog steeds 20 minuten file rijden tussen Aalst en Sint-Agata-Berchem. En op de binnenring rond Brussel ook 20 minuten tussen Expo en Vilvoorde.
2: Ja.
0: Wat dan?
2: Allee. De sportiefste van ons drie. Maar ik kan niet meer klappen. Heb je mij nog niet bekeken, zeker?
3: Amai.
0: Ja. Net daarom, hè, Koen.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
5: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
4: Doen we niet. Bij elk bezoek

0: En nog eens. Huppa.
1: Ja, ja. De nieuwe was er ook al bij vanmorgen. En daar was Blackout nog een keer van Milkink. Ja, ja. Niet twijfelen. Ja, het weer heeft ook een blackout. Al dagenlang, maar het komt goed.
0: Uiteindelijk. Maar nog niet vandaag, denk ik.
1: Nee, nog niet meteen.
2: Voorlopig raken we niet verlost van de regen en de buien. Nu, momenteel is het wel op de meeste plaatsen in Vlaanderen droog. Maar de buien, die zijn onderweg, even op het allerlaatste radarbeeld gespiekt. Die zitten nu nog in Frankrijk en op de Noordzee, maar ze komen wel onze richting uit. Dus straks, helaas, heb je toch opnieuw een paraplu nodig. Maar goed, er zijn ook wel langdurige droge momenten, zeker deze voormiddag. Met zon en temperaturen straks tot 14 graden.
1: En als je echt zit te wachten op dat betere weer, er is ons verteld dat dat zich stevig gaat doorzetten. Al een kleine opflakkering op woensdag, maar zeker gaat doorzetten vanaf donderdag.
0: Maar vooral vrijdag, dan is het helemaal.
1: Het weekend is het barbecue weer, dus bestel hem maar al. Die Cake by the Ocean eventueel.

0: Ja, dan gaan we toch even moeten rijden, heb ik het gevoel. Voor een cake by the ocean. We hebben geen oceaan in de buurt, hè. Ja, de Noordzee, ja. Maar je moet altijd bescheiden zijn. Dat is geen oceaan. Ja. DNCA, heb ik dat goed uitgesproken? Of,
1: DNC?
0: Of mag ik gewoon dance
1: zeggen? Oh, nee. Maar het is niet dance, maar jij mag dance. Nee, het is DNC.
0: Oké. Okay. Jeroen Goris, Koen van der Sloten. Dat we overeenkomen, hè.
1: Ik was even aan het kijken, de Atlantische Oceaan. Ja, als jij iets zegt, dan wil ik zo snel mogelijk weten hoe dat dan zit.
0: Dat is achter Engeland dan, pas. Ja, dan
1: heb je de golf van... Oei. Dat kan ik niet.
0: Nu gaat komen, jongens. Aardrijkskundeles met Koen van der Sloot.
1: Ja, dan zit je in de... Wacht, vanaf de Belgische kust bereik je de open Atlantische wateren, de golf van Biscayen, met de wagen in ongeveer 8 tot 9 uur. Dat is 850 kilometer van hier, de Atlantische Oceaan.
0: Ik zeg het toch.
1: Ja, heel ver. Rijden. Ja, dus even onderweg.
0: Aan de kust van Frankrijk is dat dan wel direct Atlantische Oceaan, of wat?
1: Dat weet ik niet.
0: Ja. Vanaf een bepaald punt, denk ik, als ik me niet vergis. Zo, wat maakt het uit eigenlijk? Ze gaan ons niet tegenhouden van het weekend. Nee. Dat is duidelijk. Afgelopen vrijdag heb je kunnen kennismaken met de nieuwe Top Tune of the Week. Mocht je hem nog niet gehoord hebben, hier is hem.
2: Dit is de Top Tune of the Week.
3: Calvin Harris en Jazzy, Satisfy.
2: We make you move.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: België.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt je juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
1: Moed van. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer.
2: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen? Yes, I speak a bit English, yes. Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
3: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
1: Modu van.
4: Liquid dat er wint. Wie er mooi, kom je net de zak slimmer.
5: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
6: Bozar.
5: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
6: Als een koning op zijn troon.
5: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Aan de
6: ULB.
7: Allee, tot straks hè mama.
5: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
8: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
9: Op zoek naar jouw droomkeuken? Bij Euroshop Meubelen en Keukens in Roeselare krijg je maatwerk en perfecte service. Euroshop. Wij zijn al jarenlang jouw vaste waarde voor topkwaliteit. Kom langs en ontdek het zelf.

0: blijft ook wel hangen, dat hoogtoonstukje. Deze Alok en Khalid en Dive Into Me.
1: En dan heb ik nog één verhaaltje voor jullie. Het spannende verhaal van de krimpflatie. Dat woord ken je ondertussen? Krimpflatie. Voor degenen die niet weten wat het betekent. Dat wil eigenlijk zeggen, je koopt hetzelfde product en jij denkt als consument, ah, ik betaal nog altijd dezelfde prijs. En dat klopt ook. Maar stiekem heb je minder gekregen. Krimpflatie. De shampoofles die plots maar 275 milliliter bevat in plaats van 300 vroeger, maar wel aan dezelfde prijs verkocht wordt. De paaseitjes, waar er minder in het zakje zitten dan vorige keer, maar je betaalt dezelfde prijs. En je hebt dat natuurlijk niet door als consument. En daar gaat de moedige minister van Consumentenbescherming Rob Beenders iets aan doen. Want vanaf nu zullen producenten die zich bezondigen, mag ik toch wel zeggen, aan krimpflatie, daar open kaart moeten overspelen als het van hem afhangt.
0: Staat het niet altijd op de verpakking?
1: Het staat altijd op de verpakking dus hoeveel erin zit. Maar je weet natuurlijk als consument niet, wat zat er vorige week in en wat zit er nu in aan dezelfde prijs. En dat is natuurlijk het trucje van krimpflatie. Maar dus als de minister zijn zin krijgt, zullen producenten binnenkort dat moeten vermelden. Een half jaar lang zelfs, 6 maanden, zal op de verpakking moeten vermeld worden dat de hoeveelheid naar beneden is bijgesteld. En dat je nog altijd dezelfde prijs betaalt. Enfin, ze zullen open kaart moeten spelen over krimpflatie. Wat ik een goede zaak vind. Volgens mij ook de hele discussie over krimpflatie dan verdwijnt. Want dat is de walk of shame, hè, waar die producenten dan... Ja, wij hebben geprobeerd, maar we moeten nu toegeven dat we het gedaan hebben. Dus we gaan dat niet meer doen. Resultaat? De prijs zal gewoon stijgen, zoals we dat, laat ons eerlijk zeggen, gewoon zijn. Voilà.

0: ja, ze gaan ons niet meer liggen hebben, hè. Verder Legras en One Two Step. Maar morgen...
1: Jeroen Goris, Koen van der Sloten.
0: Hebben we jou wel weer liggen, want dan zetten wij een aanval in op je ochtendhumeur. Wel te verstaan, om het te verbeteren, natuurlijk.
2: Ja, en ik zal nog meer goed nieuws brengen, want deze week is het een volledige week. Joepie de poepie, 5 dagen, nou ja, 5 uitzendingen lang.
0: Dat is deze maand heel uitzonderlijk, inderdaad.
2: En dan denk je van, ah, ik heb toch nood aan 4/5, wel volgende week. Dan is dat
0: volgende
2: opnieuw,
0: week is 4/5, ja, ja, dan moeten we pas op dinsdag hier voor het eerst verschijnen. Maar goed, dat is volgende week. Morgen meer en zometeen onze nieuwe beste vriend van de wereld, Thibaut.
2: Heb je iets nodig?
0: Nee.
2: Nee, slip of the tongue.
0: Maar ja, kom, dan is zijn mama ook blij dat zijn naam nog eens op de radio geweest is. Zo, dit tussen 10 en 12. Tot morgen.

0: een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
1: Oh my god, mama, dank u!
2: Geniet enkel vandaag nog van de JBC stickeractie. 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
3: Dit is Top!
4: Een goeiemorgen, het is 10 uur, tijd voor de Top Headlines met Bart. Goedemorgen Bart.
5: Goedemorgen. Als je komende dagen via de E40 naar Brussel rijdt, dan hou je best rekening met file of vertragingen vanaf Aalst. Want Wegen en Verkeer werkt op het viaduct aan de afslag van Groot-Bijgaarden en langs de Brusselse buitenring aan het wegdek daar. Chauffeurs moeten over 3 versmalde rijstroken rijden. Tegen verlaagde snelheid, vooral als je van Gent komt, zal je hinder ondervinden. Tijdens de ochtend- en avondspits verlies je zeker een half uur. De werken duren waarschijnlijk tot zondag 7 juni. De Ierse vliegmaatschappij Ryanair waarschuwt voor stijgende kosten dit jaar als de prijzen voor vliegtuigbrandstof op zo'n hoog niveau blijven. Door de oorlog in het Midden-Oosten stegen die kerosineprijzen zo sterk dat de winst van veel grote luchtvaartmaatschappijen enorm onder druk staat. Behalve de oplopende brandstofkosten verwacht Ryanair dit jaar ook meer kosten voor onderhoud en personeel. En in Congo en Oeganda dreigt het ebola-virus zich nog verder te verspreiden, zeggen experts. Voorlopig raakten 8 mensen officieel besmet, maar dat aantal kan snel stijgen, want het regeringsbeleid in die 2 Afrikaanse landen is niet echt stabiel. Veel mensen leven ook in armoede en kunnen nauwelijks medicijnen betalen. En het gaat ook om een variant van het ebola-virus waar nog geen vaccin tegen bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigt de internationale noodtoestand af. Droog met opklaringen. In het westen kunnen een paar buien vallen en die trekken in de namiddag over heel ons land. Tussendoor klaart het wel op bij zo'n 15 graden. Morgen en overmorgen eerst regen, daarna stevige buien en tot 18 graden. Vanaf donderdag droger met meer opklaringen en vanaf vrijdag ook de zon.
4: Er zijn 2 plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. En het is al zover op de E40 richting Brussel. Een kwartier tussen Afflichem en Sint-Agatha-Berchem. En op de Antwerpse ring richting Nederland. 12 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
3: Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
4: De week beginnen doen we met de nummer 1 uit de Top Hit 40. De Bouwzak komt eraan. Na Café Del Mar. Een hele goede morgen.

Hallo, hallo, goedemorgen. Het is met een iets heesere stem als normaal. En dat heeft allemaal te maken met afgelopen weekend. Op zaterdag ben ik naar Amsterdam gegaan samen met mijn vriendin om samen naar Harry Styles te gaan kijken. Dat was in de Johan Cruijff Arena. En ik moet mij verontschuldigen eigenlijk, want vorige week heb ik laten weten dat het onder lichte dwang was. Maar het was fantastisch. Het was mega goed. Den Harry, hij kan er wat van. Hij kan fantastisch zingen. Prachtige stem. Zeker is de moeite om hem live aan het werk te zien. En dan gisteren de apotheose van mijn weekend. Club Brugge tegen Union. Ik zat zelf in het stadion. Heerlijke sfeer, zo van die ruwe sfeer. Het stadion zat bomvol. En dan 5-0 winnen tegen de bekerwinnaar weliswaar. Want Union, shout-out, ze hebben de beker gewonnen. En dan 5-0 winnen in de belangrijkste match van het jaar. Ja, dan heb je een topweekend, hè. Maar hoe was jouw verlengd weekend? Was die ook zo goed als die van mij? Wat heb jij zoal gedaan? Je mag het mij eens laten weten via de Top Radio BE-app.

vertelde je net dat ik een heel fijn weekend heb opzitten. Je kan het misschien wel wat horen aan mijn stem. En ik was duidelijk niet alleen. Joyce, zij is naar Disneyland geweest als cadeau voor haar dochtertje. Haar lentefeest, een onvergetelijk magisch moment voor mijn kinderen, schrijft ze erbij. Kan ik zeker en vast geloven, Joyce. Fabien, die heeft een topweekend gehad met de verjaardag van zijn liefste vrouw. Wel, Fabien, een zeer gelukkige verjaardag aan je vrouwtje daar thuis. Theo die stuurt, ik heb thuis gewerkt en zondag ben ik naar de wellness geweest met de familie. En het was niet gezellig. Oei, Theo, bedoel je, het was gezellig of was het echt niet gezellig? Dat mag je nog eens laten weten. Bart die heeft zijn tuin voorbereid voor nieuwe aanleg met rozen, kleurrijke tulpen en krokussen. Want ja, dat is het goede nieuws. Want vanaf donderdag krijgen we beter weer. En er komt ook weer een nieuw verlengd weekend aan. Yes.

0: Oh, ik snap er niks van.
1: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
2: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Hoezo?
3: Sorry, maar het is WK.
5: Scoor nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar 77 euro. Mediamarkt.
6: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
7: Zoveel video!
6: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
7: Te veel video!
6: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
8: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
9: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
8: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
9: En klanten altijd tevreden.
8: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. Tomrotiers.be.
10: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

John Newman heeft nieuwe muziek uit en dat is toch al even geleden. In 2012 was hij de stem van deze track hier. Hier met Rudy Mantel en een jaar later dan brak hij solo door met Love Me Again. En nu, 13 jaar later, is hij helemaal terug van weg geweest. En deze intro hier, die doet me aan iets denken. Ik kan het toch niet echt plaatsen. Dit is de nieuwste van John Newman op top. Marigold is dit.

0: ik was dus op zoek naar de intro van deze Mary Go. Deed me aan iets denken, deze John Newman. En Peter en Jochim, en ook onze eigen Koen, kwamen hier binnen. En die zeiden, misschien ken je het van dit, van deze Blinding Lights. En luister goed. Ja, dat gaat het zijn, denk ik. Ja, dat gaat het zijn. Dat kan wel eens goed zijn. Dank je wel daarvoor. Goed, er zijn nog twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de E40 richting Brussel. 10 minuten bijtellen tussen Ternat en Groot-Bijgaarde. En tenslotte nog op de Antwerpse ring richting Nederland. Ook 10 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
4: Immoscoop!
5: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
2: Och, jongens.
3: Dat is wel een naald, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
8: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Kom nu naar Tegels voor Roomhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
10: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
9: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.

0: Allee, op nieuwe week, dus nieuwe muziek op top.
1: Hit of shit.
0: In Hit of Shit bepaal jij eigenlijk een beetje de muziek hier op top. Ik ga zo meteen de nieuwste van Sam Veld op je afvuren. En jij moet je me laten weten of je het een hit of een shit vindt. Sam Veld, Nederlandse DJ, heeft dus een nieuwe track uit. En hij is daarvoor gaan samenwerken met Easy Bizzle. Ja, geweldige stem heeft ze, hè? Die Easy Bizzle, hier met Only Way Is Up. Maar ze is niet de enige vrouwelijke stem op de nieuwe track van Sam Veld. Ook Norma Jean Martin doet mee. En haar kan je dan natuurlijk weer kennen van deze Overdrive.
1: Dit is top.
0: Alleen maar topstemmen dus op de nieuwste van Sam Veld, Into the Stars. En jij mag laten weten wat je ervan vindt. Hit of shit, dat is

0: vind jij van deze Into the Stars van Sam Veld, hit of shit?
1: Dit is Top. Top!
0: Jouw mening is welkom via de Top Radio B-app. Nu Camret, be mine.
2: I can't

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
4: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
5: Balju
4: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
5: Abdij
4: glimlachte ze terug. En een week later aan
5: Buil
4: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
5: ULB.
4: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
5: Aan Marie-José.
4: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
6: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
8: Muziek en magie.
9: Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival.

0: Wat vond jij van de nieuwste van Sam Veld? Van deze Into the Stars.
1: Hit of shit.
0: De meningen zijn nog wat verdeeld vandaag. Hilde is fan. Voor mij is het een dikke hit, deze nieuwste van Sam Veld. Jury die twijfelt nog. Het is nog geen directe hit voor mij, maar voorlopig ga ik dus een shit zeggen. Ook Laura volgt die mening. Ja, het is nog geen hoogvlieger, deze Sam Veld. Hij moet nog wat wennen, heb ik de indruk. Ik heb goed nieuws daarvoor, want morgen hoor je hem dus opnieuw. En wie weet verandert jouw mening dan wel. Pas vrijdag tijdens de Top Hit 40, dan nemen we een eindbeslissing over de nieuwste van Sam Veld. Jonas Blue is onderweg met zijn Edge of Desire. Na deze van Demi en Mike, we will find tomorrow.

6 voor 11 op deze maandagochtend. Ik heb er nog eentje voor jou voor we naar de top headlines gaan. En het is eentje van Belgische makelij deze keer. Dit is Last Go en All Night Long.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Goeie, wacht ze.
2: Rustig, schat.
1: Rustig niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shhh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
7: Dit is Stop!
8: Een granaat op school is nooit een goed idee. Bart weet er meer over. Een goeiemorgen, Bart.
9: Een goeiemorgen. In de Brusselse gemeente Schaarbeek is vanmorgen een school een tijd lang ontruimd omdat er een granaat was gevonden. Agenten evacueerden alle leerlingen en de ontmijningsdienst van het leger Dovo nam het explosief mee. Na een tijd konden de leerlingen terug naar hun klasse. Alles verliep daar bijzonder rustig en zonder incidenten bij. Brusselse politie onderzoekt hoe de granaat op de school daar in Schaarbeek kon geraken. In de haven van Rotterdam is het Nederlandse cruiseschip binnengevaren waarop het Hantavirus uitbrak. Aan boord zitten nog 25 bemanningsleden en ook een dokter en verpleegkundige. Die gaan meteen in quarantaine wanneer het cruiseschip is aangemeerd aan de kade. Daar staan enkele speciale containers. Een deel van de bemanning blijft aan boord, terwijl een gespecialiseerde firma het schip schoonmaakt en ontsmet. Brussels Airlines blijft voorlopig vliegen op bestemmingen in Congo en Oeganda, ook al brak daar in die Afrikaanse landen het ebola-virus uit. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij dat de situatie op de voet volgt. Directie overlegt geregeld met de Congolese en Oegandese overheid en Brussels Airlines zal zijn vlucht aanpassen wanneer dat nodig is. Officieel raakten 8 mensen besmet met ebola, maar dat aantal kan snel stijgen, want er leven veel mensen in armoede en die kunnen nauwelijks medicijnen betalen. Deze namiddag vallen er overal buien met onweer en korrelhagel. Tussendoor klaart het wel op bij zo'n 15 graden. Morgen en overmorgen eerst regen, daarna stevige buien en tot 18 graden. Vanaf donderdag droger met meer opklaringen en vanaf vrijdag ook de zon.
8: Er is nog één plek waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten bijtellen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
7: Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
8: Er komt altijd spontaan een lach op mijn gezicht als ik Miles on It van Kane Brown en Marshmallow hoor. Dus nu 3 minuten genieten.
7: Top!

Afgelopen zaterdag was het zover. Het meest prestigieuze evenement, liever ter wereld. En nee, ik heb het natuurlijk niet over Harry Styles in Amsterdam, wel over Eurosong. Bulgarije heeft daar gewonnen. Voor de eerste keer ooit in hun bestaan winnen ze het Eurovisie Songfestival met deze bangaranga. Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangaranga. Ja, het heeft er iets, vind ik. Bangaranga. Zeer benieuwd of we er meer van gaan horen hier op Top. Kan altijd natuurlijk. 8 over 11 nu. Medusa die komt eraan na Eliza Rose en

stel je even voor dat je al jaar en dag aan het daten bent en dat het maar niet lukt om de ware te vinden. Wel, wat als AI jouw toekomstige partner kan vinden? Ja, wat als AI ervoor zorgt dat je wordt gematcht met iemand in plaats van dat je moet swipen op een app of zo? Ah wel, de datingapp Bumble, die gaat daarvoor zorgen. Ik leg het zo meteen uit naar Thomas Gray.

0: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
1: Koop lokaal. Voilà.
0: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
2: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
3: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
4: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel 4000 euro directe korting.
5: Het is Toyota.
4: Info en voorwaarden op toyota.be.
6: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
7: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
6: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

dating-app Bumble, die neemt afscheid van haar swipe-functie. Je kent dat wel zo, die swipe-functie. Dat is, je moet swipen om de perfecte match te vinden. En voor moest je Bumble niet kennen, dat is een dating-app waar de vrouw eerst moet sturen wanneer je met iemand matcht. Wel, ze gaan eind dit jaar dus stoppen met het swipen en ze gaan AI invoeren. Dus meer gepersonaliseerde matches. Een computer gaat dus zorgen voor de match, zeg maar. Volgens de CEO van Bumble wordt hun update revolutionair voor de datingwereld. Dus moest je momenteel aan het daten zijn, ik zou nog even wachten, want de update komt er aan eind dit jaar.

0: En Shakira heeft daarvoor gezorgd samen met Burna Boy. Ze komt eraan. Eerst nog één plek waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de E403. 9 minuten bijtellen tussen Moorselen en Roeselare.
1: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: 3, 2, 1...
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
3: Sorteren kan je zo meteen.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Hoezo?
4: Sorry, maar het is WK.
6: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
7: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Let's go. Nieuwe week, dus nieuw dagelijks dilemma.
1: Daily Dilemma.
0: Mijn vriendin en ik zijn op zoek naar een huis om te kopen. En tegenwoordig kost dat wel wat geld, hè. De huizen zijn mega duur. Voor vier muren betaal je tegenwoordig blauw. En alsof dat nog niet genoeg was, stond er dit weekend nog in de krant dat de rente nog nooit zo hoog heeft gestaan. Dus de huizen zijn duurder dan ooit en nu ook nog eens de rente. Maar ja, hoe ga ik dan ooit een huis kunnen kopen? Ik denk oprecht dat het momenteel voor mij beter is dat ik gewoon blijf huren. Maar goed, het dilemma van vandaag is dus kopen of huren. Heb jij gekocht? Huur jij momenteel? Wil je niet kopen puur uit principe? Alle meningen zijn welkom. Ik weet dat het leeft, dus ik wil het graag weten van jou. Kopen of huren, wat is jouw situatie? Laat het mij eens weten via de Top Radio BE app.

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor hens. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
3: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
4: Ja.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Allee, wat zie je wel mee?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Uit Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: België.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop, mo. Is het aan het zeven, nee? Je kunt hier niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kamionetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
3: Ja, dat wel.
5: Mode van. Wie er maakt je kamionetten een zak slimmer.
6: Autostuk? Of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van Autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
7: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
5: Modu van.
4: Liquidator wint. Wiedermaai, kom je net de zak slimmer.
8: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
9: Bozar.
8: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
9: Als een koning op zijn troon.
8: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
9: ULB.
10: Allee, tot straks, hè, mama.
8: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
11: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
12: Op zoek naar jouw droomkeuken? Bij Euroshop Meubelen en Keukens in Roeselare krijg je maatwerk en perfecte service. Euroshop. Wij zijn al jarenlang jouw vaste waarde voor topkwaliteit. Kom langs en ontdek het zelf.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move.

0: Daily Dilemma.
1: Met de rente die nu zo hoog staat, was mijn dilemma simpel. Huren of kopen, dat was de vraag. Yannick, die is team kopen. Anders met huren betaal je iemand anders zijn eigendom af. Kan ik hem volgen, Yannick? Kevin, die zegt, ik huur, want een huis afbetalen als je alleen bent in deze periode is gewoon niet haalbaar. Ja, maar Kevin, kan ik begrijpen, man. Ik zei het hier al, ik en mijn vriendin, we zijn op zoek naar iets en met twee is het al heel moeilijk. Maar moet dat dan wel niet geven als je alleen bent? Jochen die stuurt, het moment om te kopen gaat nooit goed zijn. Er gaat altijd iets zwart zitten, maar huren is geld uit het venster gooien. Als je iets ziet wat u aanstaat, aanstaat gewoon ervoor gaan en zelf wat de handen uit de mouwen steken om het nodige te verbouwen. Ja, dus het merendeel kiest toch voor kopen in plaats van te huren. Ik zal dus toch maar nog wat centjes opzij zetten.

3 voor 12 met deze Madcon en Don't Worry About A Thing. Zometeen gaat je lunch hier weer goed vooruit met niet zwansen, maar dansen. Een uur lang alles in de mix. Eerst nog Adam Port en Strive. Dit is Move. Tot morgen.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Dit is Top!
3: Zometeen niet zwanzen, maar dansen. Eerst nog de top-headlines. Goedemiddag, Bart.
4: Een iconische figuur uit onze politieke en zakenwereld is overleden. Het gaat om graaf en minister van staat Etienne Davignon. Hij was 93 en onder meer voormalig vicevoorzitter van de Europese Commissie. Etienne Davignon werd ook voor heel wat grote bedrijven zoals Fortis, Tractebel, nu onderdeel van Engie, Solvesa, BNA en Brussels Airlines. Etienne Davignon was ook betrokken bij de moord op voormalig Congolees premier Patrice Lumumba in 1961. In maart van dit jaar besloot de raadkamer in Brussel om Davignon voor de rechts strafrechtbank te brengen in deze zaak, maar zijn advocaat ging daartegen in beroep. En koning Philip die verleende hem in 2018 dus de titel van graaf. Als je komende dagen via de E40 naar Brussel rijdt, dan hou je best rekening met file of vertragingen vanaf Aalst. Want wegen en verkeer werkt op het viaduct aan de afslag van de Groot-Bijgaarde en langs de Brusselse buitering aan het wegdek. Chauffeurs moeten daarover drie versmalde rijstroken rijden tegen verlaagde snelheid. Vooral als je van Gent komt, zal je hinder ondervinden tijdens de ochtend- en avondspits. Verlies je daar zeker dan een half uur. De werken duren waarschijnlijk tot zondag 7 juni. En de Ierse vliegmaatschappij Ryanair waarschuwt voor stijgende kosten dit jaar als de prijzen voor vliegtuigbrandstof op zo'n hoog niveau blijven. Door de oorlog in het Midden-Oosten stegen die kerosineprijzen zo sterk dat de winst van veel grote luchtvaartmaatschappijen enorm onder druk staat. Behalve de oplopende brandstofkosten verwacht Ryanair dit jaar ook meer kosten voor onderhoud en personeel. En deze namiddag vallen er overal buien met onweer en korrelhagel. Tussendoor klaart het wel op bij zo'n 25 graden. Morgen en overmorgen eerst regen, daarna stevige buien en tot 18 graden. Vanaf donderdag meer opklaringen en ook droger weer. En vanaf vrijdag zomers zonnig en tot 24 graden.
2: Dit is Top!

0: E-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Just in time to start investing.
0: Nice, Justin. Want E-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, Adam.
0: E-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
5: Maak je afspraak op carglass.be.

0: Taco tacos maken in Mexico.
1: Ring for Life.
2: Ring for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
4: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
5: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim. Want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
6: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een Green Pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
7: Hello. Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
8: Oh, zoveel video's!
7: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
9: Hé, hey, maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
10: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
9: Ja, ik weet het.
10: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
9: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
10: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
9: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
11: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank.

0: mai visit pe ceva slack.
1: Da, e?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria nu funcționa.
1: Consistie? Bancaria nu funcționa? Ba, un scart pe
0: care ne-a fa. Left call.
1: Calm. Pesitu sunt de health in Peru. E mai nemigus pe aici pe naop. Și bici dic mai malaria în sickness.
0: Geen stres. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com. Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

0: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
1: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
2: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
3: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
4: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
5: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
7: Muziek en magie.
8: Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
9: Top Techno.
10: Dat is Techno and More.

luister naar Top Techno via topradio.be of de Top Radio BE app. Top Techno.

0: gehad, je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
1: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
3: Ik kies Unlimited Internet.
2: En 5G.
3: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
5: En voor mijn pensioen?
6: Tweede of derde pijler, juffrouw?
5: Wat lief?
6: En hebt u een VAPZ?
5: Wat?
6: Wat is een VAPZ, juffrouw?
5: Ik weet niet.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: En Colruyt trakteert.
9: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
10: Voorwaarden op colruyt.be.
11: Dit is Stop.
12: Het is 1 uur en Fraukje Kaljon zet de nieuwsfeiten op een rijtje. Hey Fraukje, goedemiddag.
13: Goedemiddag. De jongen van 14 die zwaar gewond raakte bij dodelijk ongeval in Brasschaat is niet meer in levensgevaar. Dat meldt het parket. Vrijdagnacht botste een auto met 5 minderjarigen tegen een boom. 1 jongen van 16 overleefde dat niet. De jongeren waren samen op een familiefeest. Hoe de bestuurder van 17 aan de autosleutel is gekomen is nog niet duidelijk. Maar hij had geen rijbewijs en hij reed wellicht ook veel te snel. Het is nog niet duidelijk of hij ook onder invloed was. De politie zal de eigenaar van de auto, ook een familielid, nog ondervragen. Er komt voorlopig geen audit naar de omstreden spoedaankoop van antidronewapens. Volgens de kranten morgen weigert de Belgische auditdienst een onderzoek te voeren. Waarom is niet duidelijk, maar wellicht voelt de dienst zich niet gespecialiseerd genoeg in militaire aankoopdossiers. Defensieminister Franke had zelf zo'n onderzoek gevraagd na een reportage van Pano over mogelijke wantoestanden bij die aankoop. Franke wil nu aantonen dat hij niks fout deed. Oppositiepartij Groen wil dat het Rekenhof zich nu buigt over het dossier. En minister van Staat Etienne Davignon is overleden. Davignon was een iconisch figuur in de zakenwereld en Europese politiek. Hij was onder meer voormalig vicevoorzitter van de Europese Commissie en werkte ook voor heel wat grote bedrijven zoals Fortis en Brussels Airlines. Davignon was ook betrokken bij de moord op voormalig Congolees premier Patrice Lumumba in 1961. De Raadkamer in Brussel wilde hem voor de strafrechtbank brengen, maar zijn advocaat ging daartegen in beroep. Davignon werd 93. Deze namiddag neemt de bewolking toe en is er opnieuw kans op soms stevige buien met maxima rond 15 graden. Morgen eerst nog droog, daarna opnieuw buien en mogelijk onweer bij 17 graden. Ook woensdag nog heel wisselvallig, maar wel warmer tot 19 graden.
12: 4 lange files, R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Zuid een half uur. Ook op de R1 richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West gaat het trager. Je verliest daar 20 minuten. En richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 20 minuten extra. Ik eindig op de E34 richting Antwerpen tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. Daar verlies je ook 20 minuten momenteel.
11: Dit is Top! Bart-Jan de Prateren.
12: Ik zorg ervoor dat je laatste afkikverschijnselen van het weekend verdwijnen. We faden het weg, zoals in dit liedje hier van Alan Walker.

0: Kappelkarren.
1: Eind deze week eindelijk weer eens warmere temperaturen. Bij Topradio wachten we zo lang niet om de zon te doen scheiden. Aranka kreeg je nog eens door. Straks terug naar de tweede week van mei 1997. Met twee hits die toen in de hitlijsten stonden. Althans, eentje werd vooral veel gedraaid in de discotheken. Jij mag kiezen welke je zo meteen wil horen op de radio. Robin Schulz komt eraan. Eerst Milky en Melk.

Vandaag terug naar de tweede week van mei 1997. In de voormalige Belgische kolonie Congo werd het Mobutu-regime beëindigd. Désiré Kabila neemt daar de zaken over na heel wat bloedvergieten. En het volk was er wel veel beter aan toe nadien. In diezelfde week, die tweede week van mei 1997, dansten wij op dit hier. It's a paradise. Follow me. Ze hadden maar één grote hit, deze Space Frog, Follow Me. Maar ik herinner mij dit nog alsof het gisteren was. Als je deze nog eens wilt terughoren, stuur je A via de Topradio BE-app. We kunnen ook voor dit kiezen. Dit was de tweede hit van Gala. Na Freed From Desire bracht ze ook nog Let A Boy Cry uit in die tweede week van mei 1997 in de hitlijsten. Dit is B, A voor Space Frog, B voor Gala. Degene met de meeste stemmen draai ik hier binnen dit en een klein...

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen bingeprobleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
6: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
5: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
7: Ik kan niet werken vandaag.
8: Hoezo?
7: Sorry, maar niet WK.
9: Score nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
10: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
11: Als venten zijn bendidioten.
12: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
13: De geschiedenis van uw Google Chrome.
14: Het enige wat ik wil in het leven, hè, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
11: Respect wil ik nog wel proberen.
15: Mamma mia!
16: Wat was dat?
17: De nieuwe comedy-reeks
18: Strijk!
17: Nu exclusief op streams.
18: Ik ben toch rustig!
19: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij

0: Wij terug naar de derde week van mei 1997 vandaag. Met onder andere de keuze tussen Space Frog en Follow Me. Of Gala met haar tweede hitje Let a Boy Cry. Ik moet je zeggen, voor die Space Frog was er behoorlijk wat animo. Om precies te zijn 67% van de stemmen.
1: Follow Me.
0: Dus dat is meer dan voldoende om even behoorlijk alles los te laten. En dat weekendgevoel terug op te roepen.

0: van de nieuwe hits van Top. TK Russell kreeg je met Can't Be Goodbye. Hou in de gaten, zou wel eens een grote hit kunnen worden. Ik heb het zo meteen even over Harry Styles. Dat kan moeilijk anders. De concertreeks is begonnen in Nederland. Er zijn gemengde gevoelens daarover. Eerst naar de files, want er is wel wat op de weg. R1 richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Legrellelaan, een half uur extra. R1 richting Nederland gaat ook trager tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Zuid. Ook daar 30 minuten aanschuiven. R2 richting Beveren tussen de A12 en de Thijsmanstunnel, 24 minuten erbij. En ook op de E17 gaat het trager richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Ik eindig op de R1 richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ook daar 20 minuten erbij.
1: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels. Met extra korting. Boek nu bij TUI.

De hype rond Harry Styles, die was loco. En die hype was denk ik een beetje overgereageerd. En dan ben ik heel beleefd als ik dat op deze manier zeg. Je weet nog, de aanloop naar de concertreeks in Nederland. Er werden zoveel mensen wild van die aankondiging. Stonden zoveel mensen ook in de wachtrij voor tickets. Als puntje bij paaltje kwam de afgelopen weken, bleek dan dat er nog ontzettend veel tickets zijn voor Harry Styles, die nu nog altijd 7 concerten geeft. Nog tot en met 5 juni is dat het geval in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En dan zag je afgelopen weekend her en der ook van alles en nog wat opduiken in de zin dat er waren foto's getrokken en filmpjes getoond en dat soort zaken. En veel mensen hebben toch problemen met het feit dat je niet zoveel ziet. Er is een gigantische catwalk opgetrokken in de Johan Cruijff Arena. En als je staanplaatsen hebt, dan is de kans groot dat je bij momenten gewoon niet zoveel ziet. Dus als je nog gaat, kies dan zitplaatsen. Ook al kosten die wat meer, je gaat er net iets meer van hebben. De diehards zijn en blijven natuurlijk fan, dat snap ik ook wel. Maar ik moet zeggen, hij stelt wat mij betreft toch een klein beetje

0: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
1: Balieu
0: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
1: Abdij
0: glimlachte ze terug. En een week later aan
1: Buil
0: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
1: ULB.
0: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
1: Aan Marie-José.
0: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
2: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Op zoek naar jouw droomkeuken? Bij Euroshop Meubelen en Keukens in Roeselare krijg je maatwerk en perfecte service. Euroshop. Wij zijn al jarenlang jouw vaste waarde voor topkwaliteit. Kom langs en ontdek het zelf.
5: Ik raag dan niet om u, hè.
6: Schat, ik had al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Hostes, Aftrux en Locristi.
5: Gooses, mijn geen op nee.
6: Het moet weer alles juist zien, wij.
5: www.goosesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
6: Dat kan je niet van sukkel, nee.
5: Gooses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
7: Ik klap ik tegen mijn tomaten, maar ze zijn niks terug. Een tomaat klapt niet, hè? Weet je waar ze klappen? Bij Groencentrum. Ze hebben daar alles voor je moestuin.
8: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be.

tempo van jouw maandag een beetje lager ligt. Misschien nog niet zo laag als volgende week maandag, want dan is het feestdag, hoeven we alweer niet te werken. Maar toch, chill beginnen, denk ik dan, zo'n werkweek. Zometeen gaan we nog eens van Mwaki naar

Net als je denkt, we zijn er bijna vanaf, dan zijn ze daar weer. Ik heb het over The Real Housewives. Ik dacht dat het achter de rug was. Nee, want er is nu blijkbaar nog de reunie. Ik was dat al bijna vergeten. Dus na alle series die zijn opgenomen, komt er telkens ook een soort van reunie. Laat ze daar een paar maanden tussen. En dan komen ze nog eens samen om te vertellen of de plooien al zijn gladgestreken. Ik kan je zeggen... Nee! Vanaf vanavond te bekijken op streams blijkbaar. En zaterdag zenden ze ook gewoon het uit op Play. Er zouden nog altijd behoorlijk wat problemen zijn tussen Amy, tussen Melissa en tussen Kiki. En zijn dat nu net drie om niet zonder handschoenen aan te pakken.

0: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruiten vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
1: Maak nu een afspraak op carglass.be.
2: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
3: Leuke video!
2: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Dit is Stop!
6: Het gaat hier vooruit, het is al 2 uur en Fraukje Kaljon die heeft nieuws. Hey Fraukje, goedemiddag.
7: Goedemiddag. De jongen van 14 die zwaar gewond raakte bij het ongeval in Brasschaten is niet meer in levensgevaar. Dat meldt het parket. Vrijdagnacht botste een auto met 5 minderjarigen tegen een boom. 1 jongen van 16 overleefde dat niet. De jongeren waren samen op een familiefeest. Hoe de bestuurder van 17 aan de autosleutel is gekomen is nog niet duidelijk. Maar hij had geen rijbewijs en hij reed wellicht ook veel te snel. De politie zal de eigenaar van de auto, ook een familielid, nog ondervragen. In de haven van Rotterdam is het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak binnengevaren. Aan boord zitten nog 25 bemanningsleden en ook een dokter en verpleegkundige. Die gaan meteen in quarantaine. Daar staan enkele speciale containers. Een deel van de bemanning blijft dan aan boord, terwijl een gespecialiseerde firma het schip nu schoonmaakt en ontsmet. En we hebben opvallend minder naar het Eurovisie Songfestival gekeken. Gemiddeld 600.000 Vlamingen volgden de grote finale afgelopen zaterdag op VRT. Dat is het laagste cijfer in 14 jaar tijd. Komt volgens analisten door de controverse rond de deelname van Israël. Verschillende landen deden niet mee uit protest, zoals Nederland en Spanje. Of ons land volgend jaar meedoet, is nog een vraag. VRT liet al weten dat de kans klein is dat het een kandidaat stuurt als de IBU haar houding niet aanpast. Deze namiddag neemt de bewolking toe en er is ook opnieuw kans op soms stevige buien met maxima rond 15 graden. Morgen eerst nog droog, daarna opnieuw buien en mogelijk onweer bij 17 graden. Ook woensdag nog heel wisselvallig, maar wel warmer tot 19 graden.
6: Er zijn 2 files langer dan 20 minuten. E313 richting Rans tussen Lummen en Beringen verlies je 3 kwartier. En ook op de R1 richting Gent gaat het trager door een ongeval tussen Antwerpen-Noord en Le Grellelaan. Je verliest er 40 minuten.
5: Dit is Stop! Bart-Jan de Prater.
6: We spelen straks Raad de Plaat voor 2 filmtickets bij Kinepolis. Maar eerst Another and 50 for Ultra. Talk to you.

Ik weet dat maandag voor sommigen een beetje een moeilijkere dag is, dus maak ik het in Raad de Plaat altijd een beetje makkelijker door een tip te geven. Want zometeen krijg je weer een opgave te horen en we spelen voor 2 filmtickets bij Kinepolis. Ik zal die tip nu al geven, dan kan je al een klein beetje op voorbereiden. De song die we straks zoeken is een song waar een stukje klassieke muziek in zit. Dat geef ik jou mee als tip. Zometeen de opgave. Als jij de app van Top nog altijd niet staan hebt op je smartphone, is daar nu de tijd voor. Download hem in de App Store, zo kan je ook meespelen voor die 2 filmtickets.

0: Raad de plaat.
1: Alright, laten we spelen. We spelen altijd voor twee filmtickets bij Kinepolis. Ik was er afgelopen weekend nog. Ik ben gaan kijken naar de film over het leven van Michael Jackson. Ik moet zeggen, ik vond dat behoorlijk indrukwekkend. Dat was heel goed gedaan. Twee filmtickets als jij mij de titel of artiest kan geven van een stukje uit een grote hit die ik zo meteen laat horen. Ik zei er net al, het is met klassieke muziek. Dus er zijn ook niet zoveel songs waar echt klassieke muziek in zit en die een dansplaat zijn. Dus ik ga hem laten horen. Kort stukje. Jij geeft mij titel of artiest via de Topradio BE-app. De vijfde krijgt van mij de twee filmtickets. Dit is hem.
2: Dat zou voldoende moeten zijn.
1: Je herkent het ongetwijfeld, maar kan je er ook een titel of artiest op kleven? Dat is altijd de vraag natuurlijk. Swedish House Mafia komt eraan. Don't You Worry Child. Na Filter Funk, SOS, Message in a Bottle.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Een ticket naar paradijs. Romantisch weekend in Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
4: Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
5: Je leven lang.
6: Speel Win for Life online of in je winkel.
7: Ik kan niet werken vandaag.
8: Hoezo?
7: Sorry, maar het is WK.
9: Scoor nu een TCL 65 inch QD Mini LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
10: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
11: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
10: Dus we groeien.
11: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
10: Dan is dit jouw moment.
11: Join Team Tom Rottiers. Solliciteer nu via tomrottiers.be.
12: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank.

0: Raad de plaat.
1: Eén raad de plaat ernet liet ik de opgave horen en vroeg ik jou de titel of artiest voor 2 filmtickets. Ik laat hem nog kort even horen. Dit was hem. Ik dacht niet zo moeilijk, toch nog wat foute antwoorden hoor. Kelly stuurt bijvoorbeeld To Fabiola is niet goed. Britney Spears kwam ook binnen. Jelle stuurde dat. Geert had het over Heaven, is ook fout. En Christophe stuurde dan weer Zillion. Wat ik natuurlijk ook niet goed kan rekenen, want dat is niet de titel of uitvoerder. En Jorgen, die had het over dit hier.
2: Ik denk Crucify.
1: Crucify, dat is het ook absoluut niet. Maar gelukkig ook veel goede antwoorden. Remco uit Herzelen bijvoorbeeld. Remco, wie was het wel?
3: Tiesto met Adagio for Strings.
1: Tuurlijk wel. Dat was dit. Waar dat stukje klassieke muziek natuurlijk voor zit en wat we met z'n allen opnieuw hebben leren kennen dankzij de Zillion film een tijdje geleden. Was dat bij jou ook het geval? Kende jij dat nummer van ervoor of vooral van de Zillion film?
3: Al van ervoor eigenlijk. Ik heb redelijk vroeger naar veel artiesten toe geluisterd, dus ik wist het eigenlijk direct.
1: Dan moet je dat kennen, zeker. Ja. Zeg, jij bent schatter van beroep bij de overheid. Wat moet jij precies doen?
3: We schatten eigenlijk alles dat de woning verkoopt en aankoopt, dat er daar een correcte prijs eigenlijk voor gegeven wordt.
1: Oké, dus dat kunnen kleine huisjes zijn, maar dat kunnen ook gigantische villa's zijn bijvoorbeeld.
3: Ja.
1: Wat is
3: ja.
1: het hoogste wat jij ooit hebt moeten schatten?
3: God, dat zal een kantoorgebouw geweest zijn.
1: Ja, dat gaat dan snel in de miljoenen waarschijnlijk.
3: Ja, dat gaat al die richting uit.
1: Lekker verder werken op deze maandag, Remco. En ik stuur jou 2 filmtickets toe. Veel plezier ermee.
3: Super, dankjewel.
1: Ah.

0: Het zou voor beide een droom geweest zijn om met elkaar samen te werken. Kijk, dat is een meevaller, denk ik dan. Martin Garrix en Ed Sheeran, het is nieuw bij Top. Repeat It, heet hij. Zometeen heb ik het over een financiële meevaller voor de boekhouding van Shakira. Want ze krijgt 55 miljoen euro teruggestort. Van wie, vertel ik zometeen. Twee lange files, E313 richting Rans. Daar is een ongeval gebeurd tussen Hasselt-West en Beringen. Het is er een uur aanschuiven. En ook op de R1 richting Gent gaat het moeizaam door een ongeval tussen Antwerpen-Noord en Le Grellelaan. Je verliest er een half uur.
1: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
2: Ja!
3: Maar ja...
1: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
4: Oh ja! Maar ja...
1: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
2: Oh ja!
3: Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
4: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
5: In Moskou!
6: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man.
3: Och, jongens.
4: Dat is wel een naald, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man.
9: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
10: Oh, zoveel video's!
9: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
10: Te veel video's!
9: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.

That's een goed liedje. Ik vind het wel. Het is de top tune of the week. Hou hem in de gaten. Wat een bom van een song. Calvin Harris en Jazzy met Satisfy. Come on, get on up. Ze heeft een financiële meevaller van 55 miljoen euro. Shakira was in het verleden door de overheid beschuldigd van fraude. Bleek na lang procederen niet zo te zijn. En dat bedrag stortte ze nu dus netjes terug bij haar.

0: Hallo, key to party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor hens. Yes, for parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send eens een mailtje, niet?
3: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
4: Ja.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Allee, wat zie je wel mee?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: Baaien.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop, mo. Is het dan zeven, nee? Je kunt hier juist niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
3: Ja, dat wel.
5: Mode van. Wiederma je kameretten een zak slimmer.
6: Yes! Allee jongen, zo snel het jong. En een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
8: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
5: Moduvan.
9: Liquid dat er wint. Wie er mooi, kom je net de zak slimmer.
10: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
11: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
12: Ik krijg dan niet naar omuges, hè.
13: Zat ik het al dus kiezen, zei het. Kijk de kibbe goosjes af, druk zijn lo Christi.
12: Goosjes, mijn geen orbenijn.
13: Moet weer al juist zijn, hè.
12: www.goosjesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op 102 Haas heftrucks.
13: Dat kan je niet voor sukkel, hè.
12: Goosjes, dat is wel mijn geen orbenijn, maar ze krijgen wel al zo mugen.

weet hoe het bij jou zit, maar bij mij zit het zo dat als er vernieuwing is, dan moet vernieuwing ook verbetering zijn. En ik heb vorig jaar van mijn lief zo'n high-tech, splinternieuwe koffiemachine gekregen. Zo, maar echt zo. Ja. Dus het is gedaan met de pads, want dat was makkelijk. Je ging gewoon naar de supermarkt en je kocht daar koffiepads en je stak dat daarin en je kon dan kiezen tussen de 4 en de 9 als het gaat over de sterkte van de koffie. Maar nu, met dat nieuwe machine, moet ik dus bonen kopen. En dat is een nieuwe wereld. Ik heb geen flauw idee wat voor koffiebonen ik moet kopen. Dus als jij mij daar tips voor kan geven van dat zijn goede koffiebonen, ik ben in de war. Ik weet niet. Van de supermarkt bestel je die online, koop je die in een echte koffiebranderij. Ik heb er geen flauw idee van. En dat koffiemachine moet veel meer gepoetst worden, vind ik, dan zoiets met pads. Dus ik ben nog niet helemaal overtuigd. Want zoals ik daarnet zei, vernieuwing moet ook verbetering zijn. Maar de koffie is wel lekker. Dat zingt ook Tommy Cash.

Veel reactie op mijn koffiebonen zoektocht, maar ik merk ook dat er denk ik evenveel koffiebonensoorten zijn dan dat er liedjes zijn op de wereld. Dus ik ben nog wel even bezig als ik iedereen zijn tips moet toepassen, maar ik ga dat wel proberen. Een aantal merken springen er wel tussenuit. Een blijvende is Douwe Egberts, zie ik wel vaker. En in de Action blijkbaar verkopen ze ook koffiebonen die niet slecht zijn. Ik check het.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
1: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
0: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
2: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: En Colruyt trakteert.
5: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruyt.be.
7: Dit is Stop!
8: Het is 3 uur. IKEA wil kosten besparen en nog efficiënter werken. Fraukje Kaljon, die weet meer.
9: Goedemiddag. De Zweedse meubelketen IKEA gaat wereldwijd 850 jobs schrappen. De directie wil kosten besparen en de organisatie vereenvoudigen. In Zweden zelf zouden ongeveer 300 mensen hun job verliezen. Of er ook bij ons jobs verdwijnen is nog niet duidelijk. Het zou nog voor het einde van het jaar doorgevoerd worden. Bij IKEA werken wereldwijd meer dan 27.000 mensen. Minister van Binnenlandse Zaken Kentijn belooft extra agenten voor de grenscontroles op Brussels Airport. De voorbije maanden liepen de wachtrijen aan de grenscontroles soms hoog op, waardoor sommige reizigers hun vluchten misten. Volgens Kentijn komt dat niet enkel door een personeelstekort, maar zijn er ook meer loketten nodig. En dat is dan weer een bevoegdheid van de Vlaamse regering, want die is de grootste aandeelhouder. Morgen bespreken de verschillende regeringen het probleem tijdens het overlegcomité. En we hebben opvallend minder naar het Eurovisie Songfestival gekeken. Gemiddeld 600.000 Vlamingen volgden de grote finale afgelopen zaterdag op VRT. Dat is het laagste cijfer in 14 jaar tijd. Komt volgens analisten door de controverse rond de deelname van Israël. Verschillende landen deden niet mee uit protest, zoals Nederland en Spanje. Of ons land volgend jaar meedoet, is nog een vraag. VRT liet al weten dat de kans klein is dat het een kandidaat stuurt, als de EBU haar houding niet aanpast. Deze namiddag neemt de bewolking toe en is er ook opnieuw kans op soms stevige buien met maxima rond 15 graden. Morgen eerst nog droog, daarna opnieuw buien en mogelijk onweer bij 17 graden. Ook woensdag nog heel wisselvallig, maar wel warmer tot 19 graden.
8: Er zijn een paar lange files die ik wil meegeven. A12 richting Antwerpen tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 20 minuten. En ook op de R1 richting Nederland gaat het trager. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je er ook 20. E313 richting Rans tussen Hasselt-West en Beringen een dik kwartier. En ook op de E19 is dat het geval richting Antwerpen tussen Sint-Joppend-Goor en Antwerpen-Noord. Ook daar 17 minuten verliestijd.
7: Dit is Top! Bart-Jan de Prateren.
8: Met straks Elton John, de Bausa gaan we draaien. Beginnen met de Bomfunk MC's uit 1999. Dit is Freestyler.

Chamstal is ook taal. Say it with your body. Gabri Ponte bij Top. Zometeen krijg je de bouwsom met Magnetic. En ik heb voor jou dit uur ook een vergeet mij beatje. En dat vergeet mij beatje vandaag is behoorlijk zomers, omdat we tegen eind deze week toch weer 28, 29, misschien zelfs 30 graden.

Afgelopen vrijdag in de Top Hit 40 voor de derde week op rij. Nummer 1, met andere woorden, voor de derde week op rij. De meest gedraaide hier bij Top. Dat kan vrijdag en zaterdag, want dan is er nog een uitzending tussen 1 en 4 totaal anders zijn. Dat hangt een beetje af hoeveel wij liedjes draaien en hoeveel jullie dat appreciëren natuurlijk. Dat is wel de bedoeling. Het is 3:15 bij Top op maandagmiddag. Als je wil, kijk je even door het raam en mag je wat mij betreft 5 minuten pauzeren en even volledig wegdromen.

0: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, schat.
1: Ik niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kedit. KBC beweegt met je mee.
5: 3, 2, 1.
4: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
6: Sorteren kan je zo meteen.
7: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Oh, ik snap er niks van.
9: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
4: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
10: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
11: Leuke video!
10: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
12: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen.

0: Vergeet mij bietje.
1: Wat mij betreft kan deze week niet snel genoeg gaan. Ik kijk ontzettend uit naar die warme temperaturen die er tegen vrijdag, zaterdag ten laatste weer aankomen. Ik hoor her en der 28, 29 graden. I love it. Dus ik dacht, ik pas het Vergeet mij bietje van vandaag al aan die temperaturen. Want dit zou perfect een liedje kunnen zijn die uit Zuid-Amerika komt. Al is dat niet het geval. Het gaat om Afro Medusa met Pasilda. Ze kwamen gewoon uit de UK. Al was de zangeres wel van Mozambique en die heette Isabel in die tijd. De band heeft amper 5 jaar bestaan, hadden een paar hitjes waarvan deze Pasilda zonder enige twijfel het gekendste liedje was. Dit is vandaag het Vergeet mij bietje.
0: Een Vergeet mij bietje.

0: Zometeen een van mijn favoriete duo's, Jennifer Lopez en David Guetta, komt eraan. Save Me Tonight. Delirium gaan we ook nog draaien uit 2001 met Innocence. En Kungs komt er ook al tussen zometeen met Never Going Home. Op de weg, daar gaat het trager. Al de hele middag last van dat weer, heb ik de indruk, vooral rond Antwerpen. R1 richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 22 minuten erbij. A12 richting Antwerpen, tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord mag je een kwartier extra rekenen. En ik eindig op de E19 richting Antwerpen, tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen-Noord, ook daar 15 minuten extra.
1: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
2: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers. En je steunt...
1: Sorry, kan dat wat korter?
2: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is supervers.
1: Nee, korter.
2: Koop lokaal. Voilà.
3: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
4: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
6: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
7: Immoscoopman!
6: Immoscoopman!
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
5: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
5: Ja.
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
10: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
11: If you got a problem.
10: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
11: I can help.
10: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
12: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
13: Dat is extra budget voor de fitness.
14: Oh, mijn mango.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
15: Een ticket naar paradijs.
16: Elke maand.
15: Romantisch weekend in Parijs.
16: Elke maand.
15: Leren surfen op Hawaii.
16: Elke maand.
15: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
16: Elke maand.
15: Pizza's proeven in Milano.
16: Elke maand.
15: Taco's maken in Mexico.
17: Win for life.
18: Win for life.
17: Win tot €5,000 elke maand.
18: Elke maand. Elke maand, elke maand.
17: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.

Delirium. Het is bier, maar het was ook een groepje begin jaren 2000. 1 cent kreeg je bij Top. Ik hoop dat het snel morgen is, want morgen is het dinsdag. En elke dinsdag dan krijg je een nieuwe aflevering te zien van Temptation Island. Ik vind het een leuk seizoen. Wat ze er ook van zeggen of wat ze er ook van schrijven, ik vind dit seizoen van Temptation Island een leuk seizoen. Vooral omdat er een paar gekken in zitten. Het is altijd wel zo, maar je blijft verbaasd waar ze die mensen blijven vandaan halen. En nu is er een kerel, die Ray, en die wil naar huis. Die zegt, ik ga naar huis. Het is gedaan. Een van de koppels. Ik denk dat een van de voorwaarden is, als je deelneemt aan dat programma, dat je het ritje uitrijdt. Dus ik ben benieuwd in de volgende aflevering hoe de productie daar gaat op reageren. Ik denk te beginnen met een goed gesprek.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Groene vingers. Ikke, wat ben je jong? Als ik iets wil weten, dan vraag ik advies bij het Groencentrum.
3: Groencentrum. Voor alles wat nodig is in uw tuin. In Brugge, Ieper, Nevelen of op groencentrum.be.
4: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer,
5: geen zorgen.
4: Met autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
6: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
7: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
8: Bozar.
7: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
8: Als een koning op zijn troon.
7: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
8: ULB.
9: Allee, tot straks, hè, mama.
7: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
10: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

Het is 4:10 en ik zie dat Bram van Heen nu al zijn veiligheidshelm op heeft. Het heeft te maken met het feit dat er vanavond een planetoïde voorbij komt. Als je niet weet wat het is, ik wist het ook niet, is niet erg. Hij legt het straks na 4:00 met veel plezier nog eens uit hier bij Top. Dit is Bob Sinclair, World

0: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
1: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
2: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
3: Oh my god, mama, dank u!
4: Geniet enkel vandaag nog van de JBC stickeractie. 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
5: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
0: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Dit is Stop!
7: Het is 4 uur, tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met de top headlines. Vrouwtje, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Chauffeurs van de lijn rijden nog te vaak rond met een lege bus. In slechts 60% van hun werktijd rijden chauffeurs rond met passagiers. Op andere momenten rijden ze dus rond met lege bussen of staan ze stil. Dat staat in een rapport van het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Volgens reizigersorganisatie Trein Trambus moet de lijn efficiënter plannen. Want die lege kilometers brengen niets op en kosten alleen maar geld. Maar volgens de lijn zijn ritten met lege bussen onvermijdelijk, bijvoorbeeld om van en naar de stelplaats te rijden. Een meisje van 16 is overleden na een aanrijding door een bestelwagen op de oprit van haar school in het Antwerpse Linkeroever. De hulpdiensten probeerden het meisje nog te reanimeren, maar ze overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De bestuurder was niet onder invloed van alcohol of drugs. Hij werd in shock naar het ziekenhuis gebracht. De Zweedse meubelketen IKEA gaat wereldwijd 850 jobs schrappen. De directie wil kosten besparen en de organisatie vereenvoudigen. In Zweden zelf zouden ongeveer 300 mensen hun job verliezen. Bij ons heeft de herstructurering geen gevolgen, dat zegt de woordvoerder in ons land. Er zou geen personeel ontslagen worden in de winkels. Bij IKEA werken wereldwijd meer dan 27.000 mensen. Deze namiddag neemt de bewolking toe en is er opnieuw kans op soms stevige buien met maxima rond 15 graden. Morgen eerst nog droog, daarna opnieuw buien en mogelijk onweer bij 17 graden. Ook woensdag nog heel wisselvallig, maar vanaf donderdag krijgen we dan eindelijk wat meer zon te zien.
7: Eindelijk, dat vind ik ook. Je neemt met woorden uit de mond, vrouwtje. Staan er files? Brian weet dat.
9: Ja, 5 plekken waar je op dit moment meer dan een kwartier tijd verliest. Is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland, ben je 3 kwartier kwijt door een defect voertuig in Borgerhout. Aanschuiven doe je vanaf Antwerpen-West. Dan op de A12 richting Antwerpen, 25 minuten extra tussen de Antwerpse haven en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Gent, 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier. En tenslotte op de E19 richting Antwerpen tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord een kwartier.
6: Dit is Top. Bram van Hee.
7: Heb jij gekeken het afgelopen weekend naar het Eurovisie Songfestival?
10: Nee.
7: Ja, ik dacht het wel. Maar daarom gaan we het er zo meteen even over hebben.
6: Top.
7: En nu Head and Heart.

Het is vandaag 18 mei, maandag na... Ja, ja, het Eurovisie Songfestival, al is de kans volgens mij klein dat je daar iets van hebt gezien. Slechts 600.000 mensen hebben de grote finale gevolgd en dat is niet veel volk. Het laagste cijfer in 14 jaar tijd is dat. Dus de kans dat jij de winnaar van het Eurovisie Songfestival hebt gemist is groot. Nu, België is het niet, dat kan ik er alvast bij vertellen. We zijn 21ste geëindigd. Vorig jaar zijn we volgens mij al lang vergeten wie we dit jaar hebben gestuurd. Alle ogen zijn nu gericht op de winnaar. Dat is Bulgarije met, ja, al zeg ik het zelf, best een leuk liedje.

Anga, dat is de winnaar van het Eurovisie Songfestival voor Bulgarije. Als je hem volledig wil horen, ja, laat maar weten, hè. Misschien kan ik dat wel nog regelen, deze uitzending. Wil jij Bangaranga volledig horen? Ik lees het graag. Maandagmiddag bij Top. Ik ben blij dat je luistert.

0: Wil jij het winnende Eurovisielied? Dit. Volledig horen op top. Ja, de reacties zijn nogal verdeeld, moet ik zeggen. Patrick bijvoorbeeld laat weten, nee, dank u. Terwijl Stijn zegt, tuurlijk wel, echt een topschijf. Ik wil daar sowieso meer van horen. Ja, twee kampen, we gaan zien wat het wordt. Ik heb misschien nog iets meer aanmoediging nodig, dus laat je vooral gaan.
1: Vandaag om
0: 10 uur
1: werd massaal via Google gezocht naar...
0: Planetoïde. Vanavond passeert namelijk een gigantisch stuk steen, want dat is een planetoïde. Rakelings langs onze aardbol. Nu, qua omvang, dat moet je wel goed weten, is dat ding even groot als een basketbalveld. Je mag er dus niet aan denken dat zo'n ding inslaat op de aarde. Maar het gaat niet gebeuren, dus dat is alvast een geruststelling. Wetenschappers hebben dat gezegd, dat de kans heel klein is, al komt het wel heel dicht in de buurt van de aarde. Als het niet zo bewolkt is als nu, zou je het zelfs kunnen zien met het blote oog, zo rond 10:40 vanavond. Jammer genoeg zal dat een beetje moeilijk zijn, maar misschien lukt het wel met een goede telescoop of een verrekijker. Dus 10:40 kan je dat gigantische ding de aarde zien voorbij scheren.
1: En om
0: 2:00 vanmiddag
1: werd gezocht naar
0: thuisbatterij, want dat soort batterijen worden steeds populairder, vooral omdat de prijs serieus gezakt is. En er is nog een reden, tegenwoordig laat de batterij zichzelf op tijdens goedkope daluren. En als de prijzen dan later stijgen, dan gebruik je gewoon de stroom die je eerder al hebt opgeslagen. Dat klinkt natuurlijk supermooi. Donderdag en vrijdag, dat heb je Fraukje al horen zeggen in de topheadlines, krijgen we volop zon. Goed nieuws dus voor iedereen met zonnepanelen en voor wie dus zo'n apparaatje heeft die de stroom die je niet direct gebruikt opslaat, is dat ook meteen goed nieuws. Dus extra reden om deze week de zon met open armen te ontvangen. Ik kijk al zo uit naar donderdag.

0: for somebody else. Jongens, wat is dat hier? Ik denk dat ik iets voor heb. Ik heb net oproep aan jou gedaan over het winnende liedje van het Eurovisie Songfestival. Moet ik het volledig draaien op top of niet? Veel berichtjes binnengekregen via de inbox, via de Topradio B-app. En nu ook berichten. Echt waar, er is hier een bericht in het Bulgaars binnengekomen. Kan iemand mij helpen om cijferen wat dit bericht is?
1: Здравей, Брам. Може ли да ни пуснеш песента от Евровизия Банга Ранга? Ние слушаме винаги Топ Радио, номер 1.
0: Moet ik mij zorgen maken of niet? Is er iemand die Bulgaars spreekt, alsjeblieft? Ik zal het nog één keer laten horen.
1: Здравей, Брам. Може ли да ни пуснеш песента от Евровизия Банга Ранга? Ние слушаме винаги Топ Радио, номер 1.
0: Is dit goed of slecht nieuws? Kan iemand mij helpen alsjeblieft? Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat er geen weg meer terug is. Ik denk dat we Bangaranga toch eens gaan moeten draaien op top. Ik ga ervoor zorgen.

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee? Dan kan ik mezelf volgen. Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: En... Colruyt trakteert.
6: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: Ik denk dat het beslist is. We kunnen niet meer terug. Ik heb nog een bericht binnengekregen via de Topradio B-app in het Bulgaars. Moet je even luisteren.
1: Здравей, Брам. Може ли да пуснеш песента от Евровизията Бангаранга? Ние винаги слушаме Топрадио.
0: Ja, goed. Ik heb mijn naam verstaan. Topradio. En voor de rest ga ik ervan uit dat ze het liedje Bangaranga volledig willen horen. Dus ik kan niet meer terug, zoals ik zeg. Het is geen West-Vlaams dat je hoorde voor de duidelijkheid. Dat wil ik toch ook even gezegd hebben. Het winnende Bulgaarse liedje. Ik ga het draaien later in de uitzending. Dus blijf vooral luisteren als je het volledig wil horen. Eerst tijd voor...
2: De Beat Blender.
0: Ik ga opnieuw twee liedjes laten horen. Eentje daarvan gaat zo meteen in de blender. Jij kiest tussen ofwel dit...

kan ook voor dit gaan dat je gaat. Keuze 2 is vandaag deze Crazy van Nars Barkley. Dus 1 of 2, dat mag je mij nu zeggen via de Topradio BE-app. Welke mag ik in de blender stoppen? Welke gaan we laten verbouwen? En zoals je weet komt er dan elke dag een versie uit met extra veel beats. En op een maandag kan je dat goed gebruiken. Take me to the clouds above. Op een dag als vandaag. Een niet mis te verstaande boodschap, want we hebben al genoeg regen gezien, toch? Ja, het is er weer begonnen, hoor, boven onze studio. Dit is LMC en YouTube bij Top.

0: Ik ben nog druk bezig met stemmen te tellen. Het is simpel, hè. Keuze 1 voor deze TLC, ofwel... Keuze 2 voor deze Crazy van Nars Barkley. Brian, voor welke zou jij gaan?
1: Doe mij dan toch maar keuze 2.
0: Oké, okay. Ja. Maar ik hoor je wel twijfelen.
1: Ja, omdat die DLC ben ik ook wel fan van. Maar de nummer 2 heb ik al langer niet meer gehoord.
0: Moeilijk dilemma vandaag, hè. Ik snap hem wel. 1 of 2, het kan nog heel even, want zometeen gaan we de knoop officieel doorhakken.
1: Eerst nog 6 plekken waar je op dit moment meer dan een kwartier tijd verliest. Is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar ben je op dit moment een uur tijd kwijt tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Dan op de E40 richting Luik verlies je 3 kwartier door een ongeval in Haasrode. Aanschuiven doe je vanaf Berthem. Op de A12 richting Antwerpen, tussen de Antwerpse haven en Antwerpen-Noord, 25 minuten extra. Op de E19 richting Mechelen, door een ongeval in Rumst, 20 minuten extra vanaf UZ Antwerpen. Op de E19 richting Antwerpen dan, tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord, verlies je nog eens 20 minuten. En tenslotte op de E34 richting Antwerpen, 20 minuten extra tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever.
2: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
3: Als venten zijn bendidioten.
4: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
5: De geschiedenis van uw Google Chrome.
6: Het enige wat ik wil in het leven, hè, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
3: Respect wil ik nog wel proberen.
7: Mamma mia!
8: Wat was dat?
9: De nieuwe comedy-reeks
7: Strike!
9: Nu exclusief op streams.
10: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bami-goreng of broccoli-gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: We moeten nog heel eventjes op onze tanden bijten. Het gaat vandaag en de komende dagen nog stevig regenen.
1: De Beat Blender.
0: Dag Kim, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ook bij jou is het op dit moment bezig, toch?
2: Ja, klopt. Jammer genoeg wel.
0: Oké, waar ben je aan het rijden?
2: Ter hoogte van Oevel. We zijn bijna thuis. Ja, Westerlo dus.
0: Regio Westerlo, daar is het ook met bakken uit de lucht aan het vallen. Oké, dus goed, we gaan het kort houden, zodanig dat we je goed begrijpen. Wat mag ik zo meteen voor jou in de beatblender stoppen? Ofwel die keuze 1, deze. TLC No Scrubs. Ofwel deze. Keuze 2, Narf Barkley en Crazy. Zeg het maar, want jij bent vandaag de stem van de meerderheid.
2: Heel graag keuze 2, Crazy van Den Barkley daar. Ik heb het niet gezegd.
0: Den Barkley.
2: Ja, Den Dia.
0: Heb je daar een specifieke reden voor?
2: Ja, ik zag mijn papa vroeger niet zo heel vaak, want dat was een internationaal kampioenchauffeur. Maar als we elkaar dan zagen, dat was wel een van ons lievelingsnummertjes, dan stond dat wel vaak op.
0: Oké, mooi verhaal vind ik dat. Dus dat zijn allemaal herinneringen die boven komen. Als je die nog eens terughoort, want dat hoor je nooit meer op de radio, hè, de dag van vandaag.
2: Heel weinig, ja.
0: Nee, dat klopt.
2: Jammer.
0: Daarom, heel speciaal, voor het goede verhaal met je papa en gewoon voor alle mensen die het ervoor hebben gestuurd, want er zijn er heel wat, ga ik die vandaag in de beatblender stoppen. Goed, ik stel voor, laat iemand, of stop even langs de kant, laat iemand een berichtje sturen naar je papa, zodat hij kan meeluisteren. Goed?
2: Dat gaan we doen.
0: Oké, ik stop hem in de blender, geniet ervan.
2: Oké, dankjewel.
1: De Beat Blender.

0: voelt goed om dit nog eens terug te horen. Vandaag in de B-Blender Crazy van al veel te lang geleden, Gnarls Barkley. Daar heb jij voor gezorgd.
1: Straks bij Bram.
0: Het winnende lied van Eurovisie voordat de Bulgaren die hebben ingestuurd met een bus naar de studio trekken. Ik ga het maar draaien. Iets over vijf komt het eraan. Dus dan weet je dat alvast. En ik ga ook even vooruitblikken naar het WK-voetbal. Want nog 23 dagen en het is zover. Dan wordt er gespeeld.
2: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
5: Oh, voel je dat, de lente? Ik bedoel niet de pollen in de lucht, hè? Nee, nee, de goesting om te planten. Ga gewoon naar Groencentrum voor alles dat je van doen hebt in uw hof.
6: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be. De beste dance ooit gemaakt. Hoor je in de Dance

app gratis. Via de App Store of Google Play. Luister, doe mee en mis niets met de Topradio BE-app. Ben jij al member van de Topradio Community? Luister, doe mee en mis niets met de Topradio BE-app. Download hem gratis via de App Store of Google Play. Top.

0: talk about.
1: Van Madonna en Sabrina, Bring Your Love bij Top. Nog 23 dagen en dan begint het WK voetbal. Op 11 juni gaat de bal aan het rollen. Het WK is terug en wie ook terug is, dat is Shakira. Kenden ze al met dat liedje Zoo. En er is nu ook een officieel, door de FIFA goedgekeurd WK-lied van Shakira. Eigenlijk het internationale WK-lied. Want over het Belgische, ja, daar zijn de meningen nogal over verdeeld. Hè. Dat verhaal ken je. Die Die heet het WK-lied van Shakira. Ik ga het zo meteen laten horen, want het is nieuw deze week in de playlist van Top. Je gaat het nog heel vaak horen tijdens de aankomende matchen. Over 23 dagen dus. Dus we moeten er al even aan beginnen wennen. En het gaat misschien een beetje raar aanvoelen op een dag als vandaag, nu het zo regenachtig en bewolkt is. Maar ik geloof er wel in dat het super lekker klinkt als het zonnetje schijnt. Zometeen kan jij je oordeel geven over Die Die. Nieuwste van Shakira, het WK-lied van Shakira. Die Die draai ik onmiddellijk na deze van Dahul. Dit is Meet Her at the Love Parade.

Of moet het nog een beetje komen bij jou? Die Die, het WK-lied van Shakira en Burna Boy bij Top. Zondag en paasmaandag trouwens temperaturen tot 30 graden. Dus als je Shakira met Die Die vandaag nog niet voelt, dan gaat dat wel komen dit weekend. Als de zon zich weer laat zien, ben ik van overtuigd. Zeg, er is vandaag op deze maandag iets aan de hand met het beroemdste beeldje van Brussel. De enige die eigenlijk nog nooit in de stad Brussel is beboet voor wildplassen. Weet je ondertussen al over wat ik het heb? Ja toch? Ik ga het er zo meteen na 5 uur over hebben. Kom je er al eens over te weten. En natuurlijk ook nog het winnende WK... niet het WK-lied. Het Eurovisie Songfestival-lied van Bulgarije. Dat had ik eerder al beloofd. De Bulgaren zitten erop te wachten. ABC.

0: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
1: Het is Toyota.
0: Info en voorwaarden op toyota.be.
2: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock, knock.
2: Who's there?
4: Justin.
2: Justin who?
4: Just in time to start investing.
2: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, dat heb
2: ik. KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
6: Dit is Top.
7: Het is bijna 5:00. Vrouwkje is erbij komen zitten voor de top headlines. Dag Vrouwkje, goedenamiddag.
8: Goedenamiddag. Chauffeurs van de lijn rijden te vaak rond met een lege bus. In slechts 60% van hun werktijd rijden chauffeurs rond met passagiers. Op andere momenten rijden ze dus rond met lege bussen of staan ze stil. Dat staat in een rapport van het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken. Volgens reizigersorganisatie Treintrambus moet de lijn efficiënter plannen. Want die lege kilometers brengen niets op en kosten alleen maar geld. Maar volgens de lijn zijn ritten met lege bussen onvermijdelijk. Bijvoorbeeld om van en naar de stelplaats te rijden. Een meisje van 16 is overleden na een aanrijding door een bestelwagen op de oprit van haar school in het Antwerpse Linkeroever. De hulpdiensten probeerden het meisje nog te reanimeren, maar ze overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De bestuurder was niet onder invloed van alcohol of drugs. Hij werd in shock naar het ziekenhuis gebracht. De bemanning van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak is in quarantaine geplaatst. Ze moeten 6 weken in speciale containers in de haven van Rotterdam verblijven. Ze worden ook getest op het virus. Intussen wordt het schip ook grondig gereinigd en ontsmet. Dat duurt wellicht nog tot vrijdag. En in het tennis zal Zizou Bergstrand toch niet meedoen aan het Duitse toernooi in Hamburg. Dat meldt hij op sociale media. Hij wil zijn lichaam en geest wat rust gunnen en zich voorbereiden op Roland Garros. Dat is het tweede Grand Slam toernooi van het jaar. Bergs plaatste zich rechtstreeks voor de hoofdtabel, net als Alexander Bloks en Rafael Coligno. Vanavond en vannacht stilaan droger met minima rond 9 graden. Morgen eerst nog droog, daarna opnieuw buien en mogelijk onweer bij 17 graden. Ook woensdag nog heel wisselvallig, maar wel warmer tot 19 graden.
7: En dan de files. Bruin weet waar die staan.
9: Op dit moment 5 plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten verliest, vind je op de E17 richting Antwerpen. Tussen Kruibeke en Antwerpen-West 25 minuten extra. Op de E34 richting Antwerpen dan tussen Melzele en Sint-Annalinkeroever 25 minuten erbij. Dan nog op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West 25 minuten. Op de E40 richting Luik tussen Sterrebeek en Haasrode 20 minuten. En tenslotte op de A12 richting Antwerpen tussen Antwerpse haven en Antwerpen Noord, 20 minuten extra.
7: Oké, heb je er net al een beetje de uitzending gevonden? Ik heb je berichtjes in het Bulgaars binnengekregen via de inbox, via de Top Radio B-app.
9: Opa dat?
7: Ja, dat gaat dan over het winnende Eurovisie Songfestival.
10: Здравей, Брам! Може ли да ни пуснеш песента от Евровизия Бангаранга? Ние слушаме винаги Топ Радио, номер 1.
7: Je hebt het proberen vertellen. Ik denk als ze willen dat we het liedje draaien.
9: Ah, ik dacht, is iets, moet die mensen op een dokter? Of,
7: nee, het is geen West-Vlaams.
9: Ah, nee, okay.
7: Ja, luisteraars sturen al, is dat West-Vlaams? Nee. Het is Bulgaars, beste vriend. Heb jij het Songfestival gevolgd?
9: Helemaal niet.
7: Nee, dat dacht ik wel. Ja, zoals zoveel mensen. Ik heb bijna niemand gekeken.
9: Maar ik was op weekend, dus ja.
7: Ja, pas op, ik heb ook niet gekeken hoor. Maar
9: nee?
7: Ja, nee.
9: Dat verbaast mij nu wel.
7: Ja, nee.
9: Dat vind ik nu wel straf, dat jij niet naar... Jij leek mij echt zo'n Eurovision-fan of zo.
7: Nee.
9: Zo plemmen die nu gaat en feest.
7: Zo dat. Kijk, zometeen ga ik het winnende liedje laten horen, want ik heb het nu zo beloofd. Hè. Dat is het zometeen. Ja.
11: Bram van Hee.
7: Ja, let maar op of ik stik pluimen in uw gat.
9: Ja, nee. Durf niet, hè.
7: Chicane, Saltwater onderweg en nu Swedish House Mafia.

0: chicane bij Top en Saltwater. Ja, er is bericht vandaag over mannekepis, want zijn dressing wordt vandaag op deze maandag opnieuw ingericht. Vandaag begint de grote verhuis van maar liefst 1200 van zijn kostuums. Je weet dat hij altijd zo'n speciaal pakje draagt, het plassende beeldje in Brussel. De stad Brussel spreekt over een logistieke operatie van formaat. Ja, ik kan er mij iets bij voorstellen als het gaat over 1200 kostuums. Ik heb daarom deze middag even gebeld met Marieke de Baardemaker van het museum. En ik heb haar gevraagd hoe lang ze daaraan bezig zijn geweest. Ja, voor sommige kostuums zijn ze zelfs bijna 24 uur bezig geweest om alles in te pakken en goed te behandelen en zo. Dus ja, reken maar uit hoeveel tijd dat allemaal heeft gekost. En ja, toen ik ze toch aan de lijn had, heb ik ook gevraagd wat het grootste misverstand is dat in de wereld hangt over het beroemde mannekepis. En dit was haar antwoord.
1: Ik denk dat heel veel van de toeristen die zich dagelijks vergapen aan het beeldje dat op de hoek van de Eikstraat en de Stoofstraat staat, dat veel mensen zich niet realiseren dat ze naar een kopie kijken. Mannekepis werd in november 1965 gestolen. Werd een aantal maanden later teruggevonden in het Brusselse kanaal. Maar sinds 1965 staat er dus een kopie van mannekepis op de straathoek.
0: Maar hè, waarom wist jij dat? Dus dat beeldje waar elke dag zoveel toeristen naar komen kijken, dat is niet eens het echte beeldje. Ik wist het helemaal niet. Is dat nu raar dat ik dat niet wist? Maar dus het beroemde mannekepis dat buiten in Brussel staat, dat is niet eens het echte beeldje. Dat is gewoon een, ja, een duplicaatje eigenlijk, waar iedereen komt naar kijken. Dat wist ik helemaal niet, dus vandaag weer wat bijgeleerd. Ja. Ligt het aan mij of niet? Laat maar gerust weten. Enfin, weer wat bijgeleerd dus vandaag over mannekepis. Alright.

0: Berichtje binnen via de app van Top van Tom uit Tielt. Tom heeft het volgende ingestuurd.
1: Ja, Bram. Hey, ben ik dat Bulgaars liedje niet gehoord net? Of heb ik het gemist?
0: Je hebt het niet gemist. Het moet nog komen. Ik ga het zo meteen draaien. Dus ik stel voor, want dat is een redelijk heftig liedje. Het winnende liedje van het Eurovisie Songfestival. Dat we even onze stem opwarmen. Zo. Zo. Voilà, zo dus. Je gaat die stem zo meteen goed kunnen gebruiken.

0: ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
1: Laat het los, laat het gaan.
0: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké. Okay.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
8: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transzet als ik over mijn vloer loop.
9: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
8: Bedoelde?
9: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
8: Dat zal wel.
9: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
8: Echt?
9: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden zie je voor gewoon doen.
10: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij...

0: Dit is het winnende lied van op het Eurovisie Songfestival van het voorbije weekend. Bulgarije heeft gewonnen met dit liedje. Bangaranga. Veel luisteraars van Top zijn fan. En veel luisteraars van Top zijn ook geen fan. Daarmee heb ik alles mooi samengevat. Het is echt zo twee kampen, hè. Zo gaat het dan bij dit soort liedjes. Alright.
1: Zometeen bij Bram.
0: Hebben we dat ook weer gehad. Zometeen het spel de 5 seconden regel. Als jij wil meespelen en kans wil maken op 3 bioscooptickets, dan is dit jouw kans. Stuur je mee nu gewoon een berichtje. Ik wil spelen. Ik wil spelen via de Top Radio B-app. Nu insturen, dan speel jij zo meteen misschien wel mee met het spel de 5 seconden regel. Dit is Jonas Blue.

0: kan maar zo simpel zijn. Gewoon, ik wil meespelen of ik wil spelen. Beter gezegd, insturen via de Top Radio B-app als jij kans wil maken op 3 filmtickets. Om bijvoorbeeld naar de film van Michael Jackson te gaan kijken.
1: Daarom begin ik erover. Ah ja, oké. Okay. Ja, ja. Leuk. Ja, ik ben geweest. Ja, absoluut. Zaterdag. Denk ik. Ja, een fantastische film. Moet je echt eens... Heb jij hem al gezien?
0: Nee, ik heb hem niet gezien. Nee.
1: Doen. Ik zou zeggen, dus... als die nog van die tickets liggen...
0: Ik ben ze allemaal aan het weggeven.
1: Jammer. Nee, moet echt eens gaan kijken.
0: Oké, we gaan het zo meteen aanraden aan de kandidaat met wie we dus spelen. Eerste files.
1: Yes, 4 plekken waar je op dit moment meer dan een kwartier verliest, is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je een half uur. Dan nog op de A12 richting Antwerpen, tussen de Antwerpse haven en Antwerpen-Noord, 20 minuten extra. Op de Brusselse buitenring dan, tussen Grimbergen en Jette, 20 minuten erbij. En tenslotte op de E17 richting Antwerpen tussen Kruijbeke en Antwerpen-West, ook daar een kwartier.
0: Dankjewel, Brian. Of zoals MJ zou zeggen...
2: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Hoezo?
3: Sorry, maar het is WK.
5: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
6: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
7: Dat is extra budget voor de fitness.
8: Oh, mijn mango.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
9: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
10: Koop lokaal, voilà.
9: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.

0: Dit is Lost Frequencies. Dat gaat ook zo goed klinken als die temperaturen eind deze week de hoogte ingaan. So much beauty around us.
1: De 5-seconden regel.
0: Vandaag speel ik met Marian uit Mol. Dag Marian, goedemiddag.
2: Goedemiddag Bram.
0: Heb jij al een beetje een toffe dag gehad?
2: Heel tof.
0: Vertel.
2: Een hele fijne dag. Ik heb al heel hard gewerkt vandaag.
0: Oké. Dan leid ik daaruit af dat je je job heel graag doet.
2: Enorm.
0: En wat doe je precies?
2: Ik ben zorgkundige in een woonzorgcentrum te Kesterlee.
0: Dan heb jij meteen mijn respect. Ja, je moet het maar doen, denk ik dan altijd, hè?
2: Ik denk je wel. Nee, we doen het heel graag, okay. Heel graag.
0: Kijk, ik hoop dat ik je kan belonen met een aantal filmtickets, maar het zal een beetje van jou afhangen, want je weet wat het spel is, de 5-seconden-regel. We gaan het spannend maken. Jij krijgt telkens van mij 5 seconden, moet je dan 3 dingen noemen uit een bepaalde categorie. En per rijtje van 3 juiste antwoorden krijg je van mij een filmticket.
2: Dat zou fijn zijn.
0: Oké, we gaan ons best doen.
2: Zeker weten.
0: Als jij klaar bent, ik ook. Geef maar een teken, okay. Dan gaan we eraan beginnen.
2: Dat is fijn, heel goed, we beginnen eraan.
0: Dit is de eerste. Noem 3 Belgische eerste klasse voetbalploegen.
2: Anderlecht, Genk en Gent.
0: Tuurlijk wel. Ik had gedacht, ja, Marian gaat niet veel van voetbal kennen, maar het tegendeel is waar. Goed bezig. Eerste ticket is al binnen. De volgende, het gaat snel, hè, die 5 seconden. Noem 3 chocolademerken.
2: Altador, Milka.
0: Kom maar, nog eentje.
2: Tellebout.
0: Ah, ik kijk even naar de jury. Wat zegt die? Was dat net binnen of buiten de tijd? Ja, ze hebben een goede dag vandaag. Het was, ik denk dat het buiten was, maar ze zeiden dat het binnen de tijd was. Dus kijk.
2: Oh, dat is leuk.
0: Oké.
2: Okay.
0: En dan de laatste voor het 3e ticket. Maar je hebt al 2 tickets binnen, dus eigenlijk is dat al fijn en mooi meegenomen. Hè. Geef mij 3 leden van het Belgische Koningshuis en ik wil een naam horen.
2: Prins Laurent, koning Philip en koningin Mathilde.
0: Natuurlijk wel, dat is ook juist. Het was niet zo heel moeilijk, denk ik. Hè.
1: De 5-seconden-regel.
0: Lekker opgewarmd. 3 tickets heb jij beet. Dus ja, je mag nog 2 mensen uitnodigen om met jou naar de film te gaan.
2: Ja, dat zal een stuk van mijn gezin zijn en een betalend ticket. Dat komt helemaal goed.
0: Ja, oké. Okay. Ja, misschien doen we er nog eentje bij. We zien wel wat we kunnen fixen voor jou. Maar gegarandeerd heb jij 3 tickets. Dat sowieso. En misschien kan je dus ook wel de film van Michael Jackson gaan bekijken. Hè? We hebben net gehoord van Brian. Het is een aanrader.
2: Nou wel, wie weet.
0: Oké, laat ons weten hoe het geweest was, wat jij ervan vond. Goed, Marian?
2: Gaan we zeker zo best doen.
0: Oké, de groeten daar.
2: Dat zal ik doen, dank je.

0: Auto stuk of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van Autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
1: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
2: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
3: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
4: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Ik raag dan niet om u, hè.
7: Schat, ik had al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
6: Goosses, mijn geen op nee.
7: Het moet weer al juist te zien, wij.
6: www.goossesheftrucks.be. Hola, er zijn al een nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
7: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
6: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
8: Muziek en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival.

0: Sinds vorige woensdag weten we wie onze man is op het festival Tomorrowland.
1: Wie wint de Top DJ Battle 2026? En draait deze zomer op de stage van EFI op Tomorrowland. De winnaar is...
2: Sef Santé.
1: Sef Santé, proficiat.
3: Let's go!
0: Zou het besef al zijn doorgedrongen dat Sef Santé staat op het beste, het grootste, het meest indrukwekkende festival van ons land en van bij uitbreiding Europa natuurlijk, Tomorrowland. Als jij er ook bent op zaterdag 18 juli, ga dan maar eens gaan kijken naar de stage van Yves V. De V Sessions stage is dat. En dan kan je Sef Santé gewoon live aan het werk zien. Hij mag de stage openen, dus dat gaat dik feest worden daar. We gaan er ook bij zijn, dus misschien zie ik je daar dan. Goed, heel veel international love. Dat zal daar ook te zien zijn natuurlijk op het festival. We're from Mr. 305. En daar staan ze onbekend, hè, Tomorrowland.

catch my breath. Dit is nu al het tweede liedje met een verwijzing naar Running in de playlist, want eerder had ik ook al... Zou dat een subtiele hint zijn? Eind deze maand is er de Strong Viking Obstacle Run. Ik ga deelnemen, samen onder andere met collega Louis en collega Thibaut. En ik heb amper getraind. Ik ben één keer gaan lopen en ja, dat was nu ook niet echt om over naar huis te schrijven. Dus ik begin een beetje schrik te krijgen eigenlijk. Oké, ik ga. Maar als het weer beter wordt, dan ga ik nog eens gaan lopen, beloofd bij deze. Om daar toch niet te veel af te gaan, hè. Maar ja. Zometeen Wouter op de radio. Dus ja, niet gaan lopen zou ik zeggen, hè. De party room.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
0: En
2: Colruyt trakteert.
0: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Dit is Stop!
5: Goedenavond, bijna 6 uur. De partyroom gaat zometeen weer voor je open. Eerste top headlines met Vrouwkje en we beginnen op school.
6: Goedenavond. Veel leerlingen van het zesde leerjaar krijgen te horen naar welke middelbare school ze volgend schooljaar mogen. De meesten krijgen gewoon hun eerste keuze, maar in het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel hebben bijna 1000 leerlingen nog geen plaatsje gevonden. Komt vooral door het hoog aantal dubbelinschrijvingen. Ouders schrijven hun kind bijvoorbeeld in voor zowel 1A als een 1B-richting, om te vermijden dat hun kind zonder schoolplaats valt. De Israëlische marine heeft de laatste schepen van een hulpconvooi naar Gaza tegengehouden in de buurt van Cyprus. Zo'n 100 pro-Palestijnse activisten werden opgepakt, onder wie ook 7 Belgen. Ze zouden nu overgebracht worden naar een Israëlische havenstad voor verhoor. Buitenlandse Zaken volgt de situatie mee op, maar voorlopig krijgt het nog niet veel informatie over onze landgenoten. In het zuiden van Frankrijk is een Belgisch koppel slachtoffer geworden van gewelddadige overvallers. 3 daders drongen hun woning binnen. De man van 69 en zijn partner van 67 werden overmeesterd en vastgebonden. Ze kregen ook zware klappen. De daders doorzochten het huis en gingen er vandoor met de bankkaarten en de wagen van het koppel. Het voertuig werd later teruggevonden, maar van de daders is er voorlopig nog geen spoor. De Franse politie onderzoekt de gewelddadige overval. Vanavond en vannacht stilaan droger met brede opklaringen en minima tot 9 graden. Morgen eerst nog droog, daarna opnieuw buien en mogelijk ook onweer bij 17 graden. Ook woensdag nog heel wisselvallig, maar wel warmer tot 19 graden.
5: Dankjewel, Vrouwkje. Even kijken waar de langste file staan. Er is een half uur Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Burgerhout. 20 minuten verlies je op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Ook 20 minuten buitenring van Brussel tussen Grimbergen en Zellik. En 20 minuten Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West.
4: Dit is Top. Wouter de Vries.
5: Goedenavond met de beste line-up. Ook vandaag weer straks DJ Licious, Ella Henderson. Maar starten met Milky, Just the Way You Are.

0: Hij blijft leuk, heel dansend. De maandagavond in. Ella Henderson en Rudy Mantle en Alibi. Goedenavond.
1: Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. The party room.
0: Ja, ja. Komt ie weer voor je.
1: Come on.
0: Turn it up.
2: Vier het einde van je werkdag met Wouter.
0: Bulgarije won afgelopen weekend het Euro Songfestival, maar vandaag zijn er ook winnaars, zoals de kleine van Dimitri Vegas, Dua Lipa en The Rick. Die zit straks in de line-up. Ja, lekker gevulde show ook voor je. Tijd om uit te blazen van je werkdag, zeg ik. Met je gratis ticket in de party room. En op naar die 30 graden van dit weekend. Dat is toch beloofd, hè?

voor de kleinste uit de familie Vegas. De jongste telg van de familie Vegas heeft nu ook zijn eigen kledinglijn. Zijn vader had dit al met popculture en nu gaan Dimi en zijn zoontje Londen samen de nieuwe Dino Warriors collectie uitbrengen, samen met JBC, geïnspireerd op de dino-helden uit de gelijknamige comic books. En we weten allemaal, die kleine mannen die zijn zot van dino's, dus dat zou wel eens kunnen werken. En nu een T-Rex uit de muziekgeschiedenis, want die draait ook al lang mee. Hier is Neo bij Top, Let Me Love You. Much

0: straks hartjes voor Floor, beter bekend als Darik. Ken je bijvoorbeeld nog van dit zotte plaatje. Voel hem straks aan de tand in de Party Room line-up, het DJ ID.
1: De hardste, de luidste, de beste is terug. De Top Bam Jump Classics 100.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
3: Oh my god, mama, dank u!
4: Geniet enkel vandaag nog van de JBC stickeractie. 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
5: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
6: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
7: 3, 2, 1.
8: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
9: Sorteren kan je zo meteen.
10: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Goesting in mijn wereldreis.
13: Elke maand.
12: Lekker chillen in paradijs.
13: Elke maand.
14: Win for life.
13: Win for life.
14: Win tot 5000 euro. Elke maand.
13: Elke maand.
14: Je leven lang.
15: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank.

0: You're free to do what you wanna do. Ik mag het hopen hè, dat je al gelost bent op je werk. En ook even kan genieten van het avondzonnetje daarbuiten. Jugal en Ultranate.
1: De Party Room line-up.
0: Ja, geen Party Room zonder DJ's, ik zeg het iedere week. En vanavond hebben we een zeer bekende die ik aan de tand mocht voelen. Liever met een paar vraagjes. Bekend uit de 90s en de Zero's. En vooral ook bekend samen met zijn compaan van weleer, Da Boy Tommy. Ik heb het over Floor Theus, Da Rick. En ik vroeg hem ook naar zijn favoriete track. En wat denk je, Da Rick die gaat iets stevig kiezen dan. Heb je vermoeden waarschijnlijk iets hardstyle, een bunker. Maar niets is minder waar. Luister.
1: Naam.
2: Floor Theus.
1: DJ naam.
2: DJ Da Rick.
1: Woonplaats.
2: Baarle-Hertog.
1: Muziekstijl.
2: Jumpstijl.
1: Favoriete festival.
2: Camping Kitsch Club.
1: Naar welke DJ kijk je op?
2: Heel veel van de oude garde. Ghost, Yves de Ruiter, Reggie.
1: Wat is je droom?
2: Mainstage Tomorrowland.
1: Wat is de eerste plaat die je kocht?
2: You Can Touch This van MC Hammer.
3: Hammer time!
1: Waar draai je?
2: Vooral festivals en vijven en clubs in Vlaanderen, maar ook Nederland en soms ver daarbuiten.
1: Wat is je all-time favorite track?
2: My all-time favorite track, Everything But The Girl Missing. En dat is omdat het gewoon een hele chille plaat is. Dat is meer zo'n plaat die je na een zware DJ-set in de auto opzet en eventjes tot rust komt als je naar huis rijdt.
1: The Party Room Lineup.

0: Bless en de nieuwe track. Zometeen fantastisch nieuws over. Dua Lipa natuurlijk. Eerst even zien hoe het is onderweg. Met nog vertraging van een half uur. De buitenring van Brussel tussen Machelen en Jutte. E19 verlies je 20 minuten tussen Machelen en Zemst inderdaad. En een kleine 20 minuten op de E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Op een andere plaats in een vertraging is dat voor max 5 minuten. Dat valt mee.
1: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
2: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en je steunt...
1: Sorry, kan dat wat korter?
2: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
1: Nee, korter.
2: Koop lokaal. Voilà.
3: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
7: Oh nee!
8: Hackers gehad, je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
9: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
10: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
11: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: away.
1: Uit Frankrijk, Miles Away van Offenbach. They say I
2: come and I go. Ja, dit is Dua Lipa.
1: En goed nieuws voor de fans van haar, want haar Radical Optimism Tour krijgt een eigen concertfilm en live album. Ze kwam er ook mee naar Antwerpen. Maar deze live film en album is opgenomen in Mexico tijdens 3 uitverkochte shows in Mexico-stad. Het was daar dik in orde en daarvan komt er nu dus een film. Concertfilm gaat op 21 mei om 19 uur in première via haar YouTube-kanaal. Even zien, dat is dus donderdag, hè. En het live album verschijnt dan ook een dag later op 22 mei. Meezingen en meedansen met Dua, een aanrader, want ja, de moves die heeft ze natuurlijk ook wel, hè. Maar nu is het gewoon maandagavond, zon en wolken, jij en ik en de hits van top. Meer moet dat eigenlijk niet zijn, hè, vandaag. Zoals deze parel van Argel en Justice. Ja, draai je maar luid, hoor, en zeg me wat je wil.

0: uit. Volume aan. Welkom in de party room.
1: Wouterke, als Dua Lipa naar de studio komt, ben ik toch uitgenodigd, hè, manneke?
2: We zullen naar een mailtje sturen.

0: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen wat zou je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: België.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
1: Moed van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
2: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen? Yes, I speak a bit English, yes. Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
3: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
1: Modu van.
4: Gelijk wie dat er wint. Wie er mooi, kom je net de zak slimmer.
5: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
6: Balje
5: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
6: Abdij
5: glimlachte ze terug. En een week later aan

0: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
1: ULB.
0: Ook al moest ik twee haltes verder zijn.
1: Aan Marie-José.
0: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
2: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
3: Op zoek naar jouw droomkeuken? Bij Euroshop Meubelen en Keukens in Roeselare krijg je maatwerk en perfecte service. Euroshop. Wij zijn al jarenlang jouw vaste waarde voor topkwaliteit. Kom langs en ontdek het zelf. Euroshop.

Tom Odell, de Tiësto remix en Another Love. Berichtje komt hier binnen van Sarah in de Topradio BE-app. We zitten in Stavoren. Ik heb het ook wel moeten opzoeken. Dat is Nederland, in Friesland. En ze bedankt ons om dagelijks te vergezellen van leuke muziek. Ah, dankjewel voor je berichtje, Sarah. Zo'n compliment, dat duw ik altijd eventjes op de bel. Zo gaat dat hier. Afgelopen woensdag nog de grote finale van de Top DJ Battle. Toen had ik Elise van Tomorrowland in de studio. En toen zei ze dat dit haar favoriete track is van het moment. En kijk, raar maar waar zit hij nu in mijn playlist. Hier is de nieuwe van Frankie Rizzardo.

0: Top.
1: Ideaal track voor een feestje. En er zijn heel wat feestjes. Hè. Op bijzondere locaties de dag van vandaag. Bijvoorbeeld feestje De Frituur. Ik heb al de beenhouwerij gezien.
2: Ja,
1: de bakkerij.
2: Ja.
1: Maar is het geen idee, Brian, voor zo'n rave? Bijvoorbeeld in een museum. Waarom begin ik daarover? Het is vandaag internationale dag van het museum. Wat denk je?
2: Echt? Misschien is dat dan wel de ultieme manier om mij nog eens in een museum te krijgen.
1: Doe je dat niet graag misschien?
2: Nee.
1: In Europa of zoiets?
2: Genoemd daar.
1: Weet je wat ik graag zou naartoe gaan? Afrika Museum.
2: Intervuren. Ja, ik heb dat ooit al eens. Ik heb dat ooit wel gedaan als kind in de lagere school en zo. Ja. Maar dat was. Ik ben niet echt iemand die zeg maar uit vrije wil naar een museum gaat of zo. Ik weet niet. Misschien.
1: Ja, cultuurbarbaar.
2: Maar
1: een feestje, zo'n rave in een museum.
2: Zou ik wel voor te vinden zijn.
1: Oké, dat staat genoteerd. Straks, de dance battles.
2: Nee, fout. Dat is op dinsdag.
1: Dat is op dinsdag, ja.
2: Vandaag is dance request.
1: Wat zijn we eigenlijk vandaag?
2: Ja,
1: maandag. Dance request, het lijkt erop.
2: Dance request.
1: Oké, wil je er nog iets over zeggen?
2: Mocht je een plaat willen horen zo meteen, dan moet je ze nu aanvragen via Tot op Radio BE app.
1: Heel goed idee. Dit was meteen Party Room. Dat weet ik wel. Hier is Topic en Becky G. So

0: Playroom sluit de deuren. Bedankt dat je erbij was.
1: Voilà, c'est. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
4: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
5: Dat is extra budget voor de fitness.
6: Oh, mijn mango.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
0: Dit is Stop!
7: De deuren van de partyroom zijn dicht. Die van Dance Request gaan weer open. Eerst op headlines krijg je van Fraukje.
8: Goedenavond. Veel leerlingen van het 6e leerjaar krijgen te horen naar welke middelbare school ze volgend schooljaar mogen. De meesten krijgen gewoon hun eerste keuze, maar in het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel hebben bijna 1000 leerlingen nog geen plaatje gevonden. Komt vooral door het hoog aantal dubbelinschrijvingen. Ouders schrijven hun kind bijvoorbeeld in voor zowel 1A als een 1B-richting om te vermijden dat hun kind zonder schoolplaats valt. Uiteindelijk krijgen wel alle leerlingen een plaats. In het zuiden van Frankrijk is een Belgisch koppel slachtoffer geworden van gewelddadige overvallers. 3 daders drongen hun woning binnen. Het koppel werd overmeesterd en vastgebonden en ze kregen ook zware klappen. De daders doorzochten het huis en gingen er vandoor met de bankkaarten en de wagen van het koppel. Het voertuig werd later teruggevonden, maar van de daders is er voorlopig nog geen spoor. De Franse politie onderzoekt nu de gewelddadige overval. En vanavond rond 11:30 scheert een grote asteroïde langs de aarde. Het is zo groot als een blauwe vinvis en snelt met 32.000 km per uur door het zonnestelsel. Op 91.000 km van de aarde. Astronomen ontdekten het pas een week geleden. Je moet wel geen schrik hebben, de baan is perfect gekend en het is 100% zeker dat hij niet zal botsen. Je kan hem helaas niet zien, want het weer zit niet echt goed mee om hem te spotten. Je kan de asteroïde wel live volgen op een livestream via YouTube. Vanavond en vannacht stilaan droger, maar nog bewolkt met minima tot 9 graden. Morgen eerst nog droog, daarna opnieuw buien en mogelijk ook onweer bij 17 graden. Ook woensdag nog heel wisselvallig, maar wel warmer tot 19 graden.
0: Dit is Top! Brian Loufrimo.
7: Wij hebben weer onze wekelijkse afspraak en dat met heel wat verzoeken. Wat wil je horen? Laat maar komen in de Top Radio BE.

24 Ultra met Talk to You. Een zeer fijne avond en heel fijn dat je er weer bij bent. Bij een gloednieuwe Dance Request. Ik zag heel wat berichten al binnenkomen via de topradio.be app. Zometeen trouwens al meteen het verzoekje van Erik. Erik uit Maasmechelen wil heel graag Kameraden nog eens horen. En Be Mine. Wel, Erik, je hoort hem zometeen. Eerst nog de hit of shit van vorige week. De nieuwe van Timmy Trumpet. All My Life is dit.

Mocht je nog moeten eten vanavond, dan ga ik je aanraden om iets online te bestellen. Een takeaway of zo, of een Uber Eats. Want in Amerika vieren ze vandaag No Dirty Dishes Day. Dat is een dag om de afwasborstel links te laten liggen, volgens het internet. Ja, het doel is eigenlijk vrij simpel. 0,0 afwas creëren door eens lekker te gaan eten of zeer handig gebruik te maken van afhaalmaaltijden en bezorging. Dat is voor mij de ideale cue om even een pizza te bestellen. Ik gok voor een bolognese of zo. Ja, daar heb ik wel zin in. Erik uit Maasmechelen had zin in Kameraad en Be Mine.

0: Zeg, doe mij eens een plezier en laat mij eens even weten hoe jouw maandagavond eruit ziet. Ja, er zijn verschillende mogelijkheden natuurlijk. Het kan zomaar zijn dat je op dit moment nog onderweg bent naar je werk, omdat je met de nacht staat vannacht. Misschien ben je nog op het werk, omdat je nog keilang moet werken. Of, wie weet, en dat hoop ik voor jou, ben je gewoon thuis of onderweg naar huis. Beide zijn goed, zeker. Laat me even weten in welke situatie jij je bevindt en welke track ik voor jou kan draaien om die maandagavond een beetje leuker te maken. Zometeen doe ik dat trouwens al voor Charlotte uit Leuven. Zij heeft James Hype en Waterfalls aangevraagd. Charlotte, je hoort hem zo.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: In Moskou!
4: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
2: Och, jongens.
5: Dat is wel een naald, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoopman!
8: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
9: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Oh, amai, die civietje was lekker.
2: Ja, hè.
10: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaartwerk is.
1: Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
7: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
12: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter.

0: Dat was daarnet de vraag die ik jou stelde. Ik zag een aantal berichten binnenkomen via de Top Radio BE-app. Amber uit Roeselare, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, hey. Jij hebt laten weten dat je vandaag je eerste stagedag achter de rug hebt.
1: Ja, dat klopt.
0: Super, wat studeer je dan?
1: Communicatie.
0: Oh, communicatie. Dan zou je eigenlijk ook wel hier kunnen stage doen.
1: Ja, dat kan inderdaad. Ja.
0: Heb je daar zin in?
1: Dat zou mij heel leuk lijken, eigenlijk.
0: Ah, maar kijk, dat is tof. Blijf dan even hangen. Dan regelen we dat wel, dat hier volgend jaar of zo even stage komt. Dat kunnen we allemaal regelen, geen probleem. Amber, hoe was jouw eerste stagedag?
1: Leuk, leerrijk, ja. Ik ben blij dat ik... ik heb eigenlijk direct mogen beginnen aan alles. En direct mogen meewerken in het team, dus dat is wel leuk.
0: Fantastisch, zo hoort een stage te zijn. Welke plaat kan ik voor je draaien om die eerste stagedag in schoonheid te laten eindigen, Amber?
1: Dan mag Control van Used zijn, alsjeblieft.
0: Ik vind dat potverdekken een goed idee. Amber, veel succes nog op de stage en heel graag tot snel.
1: Dankjewel, dag.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.

0: straks neem ik je nog even mee naar de top hit 40 van afgelopen weekend. Even luisteren naar hoe die top 3 er op dat moment uitzag. Eerst nog even naar een van de meest gedraaide tracks van de komende week. En die staat op naam van Calvin Harris.
1: Dit is de top tune of the week.
2: Calvin Harris en Jan.

0: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
1: Bozar.
0: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
1: Als een koning op zijn troon.
0: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
1: ULB.
2: Allee, tot straks hè, mama.
0: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
3: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

Do-do-do-do. Je nog een hele avond mee. Bruno Mars en I Just Might op de maandagavond van Top. Ik zag een request binnenkomen van Marleen. Marleen uit Tienen en zij heeft zin in Kygo, Chasing Paradise. Marleen, blijf hangen, want je hoort hem zo meteen.

De man werkt aan een gloednieuw album, Kygo and Chasing Paradise. En eens dat album gedropt wordt, dan denk ik dat die wel in het volgende rijtje zal passen. In het rijtje van de top 3 van de top hit 40. Deze hoorde je op 3. Baby Rexha en New Religion. 3. Was for Another is een nieuwe Talk to You. Was wederom voor Debauza en Magnetic. Ze zijn daar gewoon vrolijk blijven staan. En dat is uiteraard ook niet meer dan normaal. Nou, we moeten alweer naar 2006 terug om Supermode nog eens in zo'n hitlijst te vinden. Want toen scoorden ze hoge toppen met deze Tell Me Why. Is aangevraagd door Pieter Jan in de Top Radio BE-app. Wou hem horen, want de man is net thuis aangekomen.

We leggen de maandagavond samen neer. En samen, dat is jij en ik, samen met Oscar met K na de pauze. Dit is Magnetic bij Top.

ik zit toch wel echt een klein beetje in met Robin Schulz, want de man heeft heel lang in de top 10 van de top 40 gestaan. Maar afgelopen vrijdag viel hij er boem pardoes uit. 3 plekken in verlies, komt zo terecht op nummer 13. Robin Schulz, je hoort hem nu op jouw maandagavond tijdens Dance Request, dankzij Sophie. Dit is Embers.

Ai, ai, ai. Ja, dat zijn slechte punten, Joris. Joris laat weten via de Topradio BE-app dat hij moederdag vergeten is. Zo'n anderhalve week geleden. En daarom heeft hij deze Flowers aangevraagd van Miley Cyrus. Joris, ik vind dat flauw. Ja, ik zou toch even naar de bloemist gaan morgen en nog een echt boeketje bloemen voor uw moeder gaan halen. Maar goed, dat ben ik natuurlijk. Miley Cyrus hoorde je in de DJ Dark remix van Flowers. Nu Clean Bandage, Jazz Glynn en Rather Be.

0: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
1: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
2: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
1: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
2: En klanten altijd tevreden.
1: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

Een lekkere portie stevige drum en bass hebben we te danken aan Andromatic en ook een heel klein beetje aan Jos. Heeft hem aangevraagd via de Topradio BE-app. Je hoort de calling op jouw maandagavond. Straks iets over 8:30 gaan we samen deze maandagavond neerleggen. Je weet dat, dat doe ik altijd met jouw ultieme verzoek. Dus denk daar al maar over na. Ondertussen Kongs en Galaxy.

maandagavond. Voorbij 8:30 en we gaan met z'n allen deze maandagavond neerleggen. Gaan we effectief samen doen, dankzij de Top Radio BE-app. Dus neem die er even bij en laat me even weten hoe jij deze maandagavond wilt neerleggen. Had jij een zware maandag? Viel het al bij al wel mee? Heb jij een extra lang weekend genoten omdat je verlof genomen hebt op deze maandag? Het kan allemaal en vooral welke track wil je horen? Je kan het me laten weten via de Top Radio BE-app. Kato en John aanvragen zou belachelijk zijn. Die hoor je zo meteen naar deze Jennifer Lopez.

0: Skater, John en Turn the Lights Off. Zometeen leggen we deze maandagavond vooral even properkes neer. Heeft weinig met lichten te maken. Wel met jouw dag. Laat het even weten via de Top Radio BE-app hoe die was. En laat me ook even weten met welke track ik die maandagavond nog een klein beetje beter kan maken. Dan hoor je misschien wel zometeen. Eerst request van Davy. Hij vroeg Axel en Ingrosso aan met More Than You Know. Davy, hoor je zometeen.
1: Yes! Hallo, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
4: Ontdek Top 2 en luister via DAB+, topradio.be en de Top Radio BE-app. We make you move. Top. Ook de volledige Top Radio playlist vind je nu in de Top Radio app. We make you move.

Davy heeft hem aangevraagd omdat hem deze zomer naar Tomorrowland gaat en daar die Exo Lenny Brasso zeker gaat spotten. Ah, Davy, ik vind u niet zo sympathiek. Je maakt me ontzettend jaloers, want ik zou dit jaar ook heel graag naar Tomorrowland gaan. Alleen, geen tickets, helaas. Gelukkig ben ik niet de enige, dat troost. Deze zou ik er ook wel graag willen spotten trouwens. Oliver Heldens en Gekko.

0: Ja, dan is het zover, hè. Dan gaan we samen die maandagavond eindelijk neerleggen. Dat doen we met de request van David. David had een bijzonder zware dag op het werk en die wil er eens doorgetrokken worden. Dat doorgetrokken, dat gaat niet lukken met zijn verzoekje. Een doorduwen? Dat wel. En dat is eigenlijk al een kleine tip. Zometeen ontdek je wat hij heeft aangevraagd. Na deze Shakira.
1: Make you move. Dit is

En zo hebben we met z'n allen David toch even door die maandagavond geduwd. Push en Universal Nations. Zometeen na 9 uur Thomas Gray en Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling. Na deze Notion en Red Line.

Jump Classics 100.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta. Zo.

schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Ook de volledige Top Radio playlist.